0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n $20 miljard zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Radio Drenthe.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
0: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs, tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet gezegd of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië van eerder deze nacht. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in het bosrijke omgebied. Er komt ook veel rook vrij en ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was onduidelijk. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming goed in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Had koeworden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Borgstee, Assen.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
7: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
6: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
8: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
6: Voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
10: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
5: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
5: Met Edwin Mooibroek.
12: Een hele goede morgen. Het is 7:03. Het is alweer woensdag 29 juli. Sebastian is er ook. Sebastian, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Wat is allemaal het nieuws in Drenthe op deze ochtend? Nou, de haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. En dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorde. Vanwege de droogte mag scheepvaart er niet meer doorheen. En via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Bij een huis in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Een bewoner raakte bekneld onder de brokstukken en is naar het ziekenhuis gebracht. En een eeuwenoude eik in Bijlen was op sterven na dood, maar staat er na 7 jaar weer gezond bij. Nou, maak je borst maar nat. Het wordt een hete dag. De 5e tropische dag dit jaar. Voor onze provincie, het is zonnig en het warmt snel op. Rond de lunch is het al 28 graden. En later stijgt het door naar 33 graden. En het wordt een lange, warme zomeravond.

0: Toepasselijke plaat bij deze tropische dagen. ABBA hoor je op Radio Drenthe. Dat heet de Summer Night City. Ja, opvoeden is geen makkie. Je hebt ze niet zomaar groot. En soms kan je daar dus wel wat hulp voor gebruiken. De stichting Buurtgezinnen koppelt gezinnen die elkaar helpen. En Hogeveen en de Wolde viert de stichting een bijzondere mijlpaal. Want ze bestaan nu 5 jaar. En de afgelopen jaren hebben ze al tientallen gezinnen uit de brand geholpen. Coördinator Elze Arkers is nu aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Voor de mensen die jullie niet kennen, wat doen jullie precies als stichting Buurtgezinnen?
1: Nou, eigenlijk heb je ons al heel mooi geïntroduceerd. Ja, wij koppelen gezinnen die wel wat steun kunnen gebruiken aan een gezin uit de buurt dat graag iets voor een ander gezin wil betekenen.
0: Oké, en met wat voor hulpvragen komen ze dan bij jullie?
1: Ja, dat kan heel erg verschillend zijn. Het kan zijn dat ouders om wat voor reden dan ook zich overbelast voelen. Zelf mentale problemen of fysieke problemen ervaren. Wat zorgen hebben over een van de kinderen die wat extra aandacht vraagt. Ouders die er alleen voor staan in het ouderschap. En met name ook gezinnen die weinig sociaal netwerk hebben of geen beroep kunnen doen op hun netwerk voor steun.
0: Ja, maar gaat het dan voornamelijk om hele grote problemen of ook gewoon om even advies van hoe zou ik dit dus doen?
1: Ja, de insteek van buurtgezinnen is wel om een koppeling zo langdurig te zijn. Dat mensen echt betrokken bij elkaar zijn. En dat hoeven, wat zijn grote problemen? Ik denk als je zelf met een probleem te maken hebt, dan kan het al snel groot voelen. Mm-hmm. Alleen het zijn, het gaat eigenlijk om hele praktische dingen. Gewoon het meedraaien in een ander gezin. Even een andere plek waar je welkom bent. Zodat ouders ontlast worden. Maar ook een opa en oma functie. Mensen die geen opa en oma hebben. Maar het kan ook praktisch zijn. Naar sport brengen of zwemles.
0: Oké,
1: samen eten.
0: Ja, maar de afgelopen 5 jaar hebben jullie dus tientallen gezinnen geholpen. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, als er dan een probleem is. Het is niet alleen maar even overleggen van hoe je iets kan aanpakken. Maar die kinderen komen dan ook bij een ander gezin even terecht?
1: Ja, dat klopt. Ja, op het moment, het kan heel, een hulpvraag komt bij ons binnen. Of een gezin dat zegt van, ik kan wel wat ontlasting gebruiken. Dan ga ik bij de mensen op bezoek. En dan hebben we het erover van, hoe sta je ervoor? En wat zou jou kunnen helpen? En dan ga ik met dat zoekprofiel kijken of er een passend gezin is die die hulp zou kunnen bieden.
0: Oké. En waarom zijn jullie 5 jaar geleden in Hogeveen begonnen? Zijn daar meer problemen?
1: Niet per se problemen, maar de gemeente Hogeveen omarmt ook dit initiatief. En die ziet dat ook graag. Want door middel van het ontlasten van gezinnen kan je ook weer problemen voorkomen. Dat de problemen groter worden. Mm-hmm. Dus daarom is dat initiatief ook omarmd. Ja, en ik denk dat iedereen, we zijn uiteindelijk allemaal mensen. En we hebben te doen met de dingen die op ons pad komen en waarmee we te dealen hebben in het leven. Mm-hmm. En soms is dat net even wat uitdagender dan de andere keer. En op het moment dat je denkt van, ik kan wel wat steun gebruiken. Op wat voor manier dan ook. Ja, dan zou buurtgezinnen misschien een mooi hulpmiddel daarbij kunnen zijn.
0: Ja, zijn er in Hogeveen dan ook genoeg gezinnen te vinden die dan andere kinderen even willen opvangen?
1: Zeker. En we kunnen natuurlijk nog altijd gezinnen gebruiken die daarvoor openstaan. Op dit moment ben ik nog op zoek in ieder geval voor 10 gezinnen die een passend steungezin kunnen gebruiken. Dus mensen met die voelen van ik heb wel wat ruimte in mijn hart en in mijn tijd, die zijn van harte welkom.
0: Oké, die kunnen zich dus melden bij de stichting Buurtgezinnen. Dank coördinator Elze Arkers.

0: we hebben de muziek een beetje aangepast aan het weer. Sunshine Reggae. Je hoorde Laid Back op Radio Drenthe.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Het is vandaag 29 juli. We gaan eens even kijken wat er allemaal in het verleden gebeurde op die datum van vandaag. Nou, op 29 juli 1890 overlijdt Vincent van Gogh. De kunstschilder is die 142 jaar geleden in Drenthe was. Hij kwam aan in Hogeveen en hij logeerde daar in een pension.
3: Van waaruit hij de streek doorwandelde op zoek naar contact met mensen, op zoek naar onderwerpen om te tekenen en te schilderen. En hij schreef zijn brieven.
0: Dan gaan we door naar 1943, want dan klinken er schoten in het gemeentehuis van Schonebeek. Het slachtoffer is burgemeester Geert Bisschop, een NSB'er. Hij is doodgeschoten door leden van het plaatselijk verzet. En ook een ambtenaar die met de Duitsers hulde werd doodgeschoten. En er is een derde onbedoeld slachtoffer. De leider van de distributiedienst wordt per ongeluk getroffen door een kogel. En 5 jaar later in 1948 is er een helderrol voor Fanny Blankers-Koen op de eerste Olympische Spelen na de oorlog in Londen.
4: Komende regen lopen in Wembley de dames de finale 200 meter. Fanny Blankers-Koen loopt erin mee. En hoe? Met haar lange passen snelt ze op de binnenbaan al haar concurrenten uit 4 werelddelen voorbij. Het duurt maar 24/14 seconden. En dan heeft Fanny haar derde Olympische zege behaald.
0: Ja, later het toernooi komt er nog een vierde gouden plak bij. Op 29 juli 1965 zien we deze film in de bioscoop.
5: What are you buzzing, you naughty boy? We just prayed an hour ago in there.

0: Ja, de film Help van de Beatles. En dat blijft in Groot-Brittannië, want daar zijn ze op 29 juli 1981... in de ban van dit huwelijk.
1: I, Charles Philip Arthur George.
2: Take thee, Diana Francis.
1: Take thee, Diana Francis.
2: To my wedded wife.
1: To my wedded wife.
2: Till death us do part.
1: Till death us do part.
0: Ja, en ook Diana Spencer zegt ja, maar ja, we weten allemaal, het huwelijk houdt geen stand. 15 jaar later scheiden ze. En in de zomer dat Nederland Europees kampioen voetbal wordt, in de zomer van 1988, is dit een hit. So I-

0: Bill Medley en Jennifer Warnes uit de film Dirty Dancing. En dan gaan we nog even terug naar de sport. Want vandaag, 14 jaar geleden, is er Olympisch goud voor deze vrouw.
1: Vos is los. En Vos gaat door. En Vos gaat door. En Armstead. En Armstead komt ernaast. Die komt er niet naast. Marianne Vos. Ja, Herbert. Marianne Vos heeft goud.
2: Fantastisch dat je dit kan. Dat je zo topfavoriet bent. En dat je het zo kan afmaken op zo'n manier. Dit is de mooiste van allemaal.
0: 14 jaar geleden dus goud voor Marianne Vos. Gaan we eens kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 29 juli. Acteur Hidde Maas, ken je onder meer uit de film Amsterdam, is 82 jaar geworden. En oud-wereldkampioen Formule 1, de Spanjaard Fernando Alonso, is nu 45. En voor de plaat van vandaag gaan we terug naar waar we begonnen. Naar 29 juli 1890. Het is de sterfdag van Vincent van Gogh. En Martijn maakte dit nummer over hem, wat Vincent zag.

Martijn was dat en wat Vincent zag. Ja, op 29 juli 1890 overleed Vincent van Gogh. En hij was 142 jaar geleden dus in Drenthe. En hij kwam daar aan in Hogeveen en logeerde daar ook in een pension. Nou, zometeen om 19:30 krijg je natuurlijk overzicht van het nieuws in Drenthe. Ook nog het uitgebreide weer. Extra interessant vandaag. Want hoe warm wordt het en hoe lang blijft het warm? Dit is Christy en Yellow River.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
0: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
0: Dekkerslapen.nl.
5: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
6: 1 minuut over 7:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Eén bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorden. Vanwege de droogte mag scheepvaart er niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. Gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
6: Sebastiaan, dankjewel. Gaan we naar het weer. Hans, goedemorgen.
8: Mooi, Edwin, goedemorgen.
6: Het warmt lekker op vandaag.
8: Ja, het wordt vandaag echt wel een warme dag. Wat zeg ik, een tropische dag. En ook de warmste dag van de week, zoals het nu in de verwachting zit. We gaan vanmiddag naar een graad of 32 in het zuiden of in het noorden van Drenthe. En misschien wel 33 in het zuiden. Hoogzomerse waardes dus.
6: Ja, ik begrijp dat dat de vijfde tropische dag is dit jaar.
8: Ja, het wisselt een klein beetje van waar je zit in Drenthe natuurlijk. Want Eelde, daar is het vaak wat koeler dan Hogeveen. Maar dit getal staat geloof ik voor Eelde. Dus ja, dat gaat aardig goed. Want normaal hebben we ongeveer 1 per jaar. Tenminste in de oude klimaatzone, tot 2020 was dat. Maar dat begint aardig toe te lopen dus.
6: Ja, 5 inderdaad. Alleen een stralende dag of ook veel bewolking?
8: Nee, het is eigenlijk wel grotendeels zonnig. We zullen wel wat bewolking zien. Je ziet nu nog een paar laatste lage wolken. En ook in de hogere luchtlagen zijn wel wat restanten aanwezig. Dat hebben ook met de zuidelijke wind te maken. Maar echte rookeffecten uit Frankrijk, dat lijkt voor ons nog uit te blijven. Dus het is gewoon een zonnige dag vandaag. En zonnig genoeg om ook te kunnen verbranden, dus hou het in de gaten.
6: Oké, en vanavond nog lang warm?
8: Ja, vanavond wordt echt zo'n zomeravond waarop het nog boven 20 graden blijft tot ongeveer aan middernacht aan toe. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 17 graden. En dan zien we morgen dat het toch iets anders wordt. De wind draait terug naar het zuidwesten en later het westen. Het wordt morgen nog steeds warm. Of heet, mag ik bijna wel zeggen. 29 tot 30 graden in de kop van de provincie en nog een tropische dag in het zuiden. Maar het zonnigste stuk van de dag, dat is morgenochtend. In de middag ontstaan er wat meer wolken. Het lijkt wel gewoon droog te blijven allemaal, maar dan heb je dus een gemengd weerbeeld. En dan gaan we richting het weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, zet de temperatuur toch weer een gevoelige stap terug, want we krijgen anderhalve dag met noordelijke winden te maken. Vrijdag een graad of 5, 26 en zaterdag dan is het 3, 24 graden. In het zuiden van Drenthe, mooi. Het zou kunnen dat we daar de 25 graden weten te behouden. Maar ja, noordenwind, dat is vaak zo'n groot verschil tussen de kop en het zuiden van Drenthe. Ja. Nu is het wel zo dat de Noordzee steeds warmer wordt. Dus dat verschil dat wordt ook langzamerhand wat kleiner. Maar toch, twee warme dagen en dan weer gematigd.
6: Nou, ik denk dat veel mensen ook die temperatuur ook wel lekker zullen vinden.

0: Maar het is allebei zijn de prima temperatuur. De echte hitteliefhebbers zitten vandaag en gedeeltelijk morgen helemaal goed. En de mensen die gematigde zomerweer hebben, die zitten vrijdag, zaterdag en een stuk van zondag goed.
1: Voor elk wat wils.
0: En zo is dat.
1: Dankjewel, tot straks.
0: Tot zometeen.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
8: Reis weer met Golden eSIM.
9: Goedemorgen, Drenthe.

0: jaar, 20 jaar in het vak. Miss Montreal was dat. Dat heette Schuilen. Het is 17 minuten voor 8 geworden. We gaan eens even buiten de provinciegrenzen kijken. En ja, die aanslag afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn, waar iemand met een auto inreed op de menigte, is gisteravond herdacht in Amsterdam. Hè?
1: Ja, duizenden mensen kwamen inderdaad gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden daar natuurlijk stil bij die aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en ook wel 30 gewonden zijn, waarvan nog enkele zwaar gewond. En onder andere burgemeester Femke Halsema, die was daar, en zij hield een toespraak. Haar boodschap: liefde als antwoord op haat.
2: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
0: Ja, vanavond is er in Utrecht nog een minuut stilte op het Domplein. En in Berlijn zelf zit de schrik er goed in, hè?
1: Nieuwsuur, inderdaad, die heeft een rondje gemaakt langs wat mensen in Berlijn. En zij spraken met Tugay Sarraç. Hij is coördinator van een van de weinige liberale moskeeën ter wereld. Zit dus in Berlijn. En in zijn moskee mogen mannen en vrouwen samen bidden. En elke dag hijsen ze daar ook de LHBTI-vlag. En hij vertelde tegen Nieuwsuur dat hij veel bedreigingen krijgt. En die komen bijna altijd uit dezelfde hoek.
3: 99.5% of threats and hate we get is from Islamists. This is the main issue that we have. They are projecting their hate onto the West, onto democratic societies, onto queers, onto the queer community.
0: Ja, de verdachte is doodgeschoten door de Duitse politie, maar hij was ook al bekend bij de autoriteiten.
1: Ja. Hij inderdaad, volgens mij heeft hij ooit wilde die al naar Libanon afreizen en ook naar Mauritanië. Maar de autoriteiten die gaven hem toestemming om in vrijheid te deradicaliseren. Veel mensen die kijken dan toch een beetje met een schuin oog naar die islamitische scholen, waar volgens Nieuwsuur ook vaak afkeurend over bijvoorbeeld homoseksualiteit wordt geoordeeld. Gisteravond was Nikki Sterkenburg te gast op Radio 1. Zij is onderzoeker. Ja. En volgens haar is het probleem breder dan de opvattingen die conservatief religieuze scholen hun leerlingen meegeven.
4: Het kan, maar het is altijd denk ik een gelaagd probleem. Dus het is niet alleen wat op een school wordt onderwezen, maar ook wat mensen van huis uit meekrijgen. Ook hoe ze er zelf in staan. Ik heb bijvoorbeeld zelf mensen ooit geïnterviewd die uit extreem liberale gezinnen kwamen, die echt heel veel van huis uit hadden meegekregen en toch door een bepaald narratief ineens bevangen waren. Dus dat kan gewoon heel erg wisselen. Het is vaak gewoon een optelsom van heel veel dingen.
0: Ja, die deradicaliseringsprojecten, dat gebeuren wel vaker in de wereld, hè, om mensen dan inderdaad op andere gedachten te proberen te brengen. Maar ja, dat is in dit geval niet helemaal gelukt.
1: Vaak is het ook wel, heeft het ook wel effecten.
0: Het heeft vaak effect, inderdaad. Ja.
1: Alleen,
0: ja.
1: Zeker nu met social media, ja, dan kan dingen kunnen dan heel snel gaan en dan wordt het een giftige cocktail.
0: Ja, klopt. Gaan we naar de oorlog in het Midden-Oosten, want ja, het was daar even rustig, maar vannacht zijn er toch weer aanvallen geweest, hè?
1: 4 dagen was het rustig, inderdaad. Vannacht heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Nou, de VS waren daar niet op voorbereid, zeggen ze. Ze spreken van een verrassingsaanval. Ze zeggen wel dat ze alle ballistische raketten hebben onderschept. Het einde van de gevechtspauze nu dus.
0: Oké, nou, je hoort zojuist alleen het nieuws. Het blijft kurk droog in Nederland. En dat merkt de scheepvaart ook, hè?
1: Ja, het Twentekanaal, dat is in Overijssel, dat is afgesloten. Daardoor heeft de haven van Meppel, ik vertelde het zo net, het een stuk drukker. Maar niet alleen het Twentekanaal wordt afgesloten. Vanaf vrijdag gaat ook de haven in Deventer dicht. En dat komt door 2 dingen, zegt de gemeente daar.
5: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering. En het hoogteverschil tussen het water, tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
0: Ja, dus door die sluis dicht te houden zorgen ze ervoor dat er genoeg water blijft.
1: Ja, en bedrijven zijn ook trouwens de klos, want ik wist dat eigenlijk helemaal niet, dat er nog zoveel bedrijven zijn die hun goederen per boot vervoeren.
0: Ja.
1: Maar die moeten het nu per vrachtwagen gaan doen. Hier in Drenthe, ik zei het net al, is het waterpeil gelukkig beter. Daardoor blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open.

Vaya con Dios was dat. Ja, de minicamping De Bulte in Tiendeveen bestaat 20 jaar. Ellie is er zometeen op Jack. Tot 8 uur is hier de Culture Club.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Met een hooglaagbed van Mobifit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobifit.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolaj Szep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
10: Daar is de kans op doden heel hoog, dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
9: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In het Friese Franeker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
11: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
12: Pardon?
11: De dag is van ons vandaag.
9: Er worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Fraser wordt bondscoach van Suriname, heeft het nationale team bekendgemaakt. Fraser werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is hij de opvolger van Sandy Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Dit was het NOS Show.
13: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
14: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Radio Drenthe.
17: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 8:05. Het is alweer woensdag 29 juli. Sebastian is er ook. Sebastian, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: We praten hier nog een uurtje bij over het nieuws uit Drenthe. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. En het komt allemaal door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorde. Vanwege de droogte mag scheepvaart er niet meer doorheen varen. En via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Bij een huis in Schonebeek is gisteravond een show vol naar binnen zijn gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Een bewoner raakte bekneld onder de brokstukken en is naar het ziekenhuis gebracht. En een eeuwenoude eik in Bijlen was op sterven na dood, maar staat er na 7 jaar weer gezond bij.

We krijgen de vijfde tropische dag dit jaar in onze provincie. Het is zonnig en het warmt er snel op. Rond de lunch is het al 28 graden. En later wordt het maar liefst 33 graden. En dat leidt tot een lange, warme zomeravond. Ik zou zeggen van geniet ervan. Dit is Desireless.

0: Desirers op Radio Drenthe en het heet Voyage, Voyage.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, het is feest bij minicamping De Bulte in Tiendeveen, want ze bestaan 20 jaar dit jaar. Ellie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin. Ja, waar kun je nou beter beginnen deze dag als op een camping? Het belooft een prachtig mooie dag te worden en om te kamperen is het natuurlijk ook fantastisch. En als er dan ook nog een feestje te vieren is, goedemorgen Petra.
4: Goedemorgen.
3: Dag Sander.
5: Goedemorgen.
3: Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum. Wat dachten jullie? 20 jaar, daar moet een feestje gevierd worden?
4: Ja, leek ons een goede reden om eens even iets... Onszelf even in de picture te zetten, zeg maar.
3: Precies, dat moet je af en toe even doen, hè?
4: Ja, precies.
3: Hey, 20 jaar geleden, Sander, ben jouw ouders met deze camping begonnen. Hoe is dat begonnen?
5: Dat klopt. Ze hebben een oud boerderijtje gekocht, opgeknapt en er zat een beetje grond bij. En toen wilden ze eigenlijk daar wel een goede bestemming voor zoeken. Ze hadden het een paar keer verhuurd voor aardappels en voor schapen. En toen bedachten ze dus een minicamping te beginnen.
3: En dat, was dat meteen schot in de roos?
5: Nee, dat duurde natuurlijk heel lang voordat je dan een beetje aanlopen hebt. Ik denk dat we wel een jaar of 10 misschien over gedaan hebben. Voordat het een beetje vol kwam. En toen met corona, toen is het wel echt vol geraakt. Ja, en nu is het wisselend. Het hangt veel van het weer af.
3: Ja, dat snap ik wel. Intussen is de camping ook wel uitbreid, want jullie hebben nog een veldje erbij. Dat is een heel bijzonder veldje.
4: Ja, dat laten we wat meer natuurlijk. En in het midden hebben we wat fruitbomen staan. En we laten het allemaal lekker een beetje groeien. Dus de mensen die van groen houden, die kruipen vaak in het groen, zeg maar. In die hoek, ja.
3: En nou hebben jullie de camping overgenomen van jouw ouders. Maar was dat voor jullie meteen duidelijk dat jullie dat ook wilden gaan doen?
4: Nou ja, we woonden zelf in Hengelo. En... mijn schone ouders hadden zoiets van, nou ja, als je het over wil nemen, moet je het nu doen. Want wij worden er te oud voor. Het wordt ons te grote klus. Dus toen was het wel helder van, nou ja, dan is het de whole package, zeg maar. Dan is het huis, het erf en de camping. Dus we hebben er wel naartoe geleefd dat we dat zouden doen.
3: Maar jullie hebben jonge kinderen. Dat was meteen ook even een dingetje. Die moest nog verhuizen.
5: Dat klopt, ja. Die moest inderdaad verhuizen. En in Hengelo hadden we echt een heel fijn huis. Maar minder ruimte. Dus die hebben dat, ik denk dat wel een jaar echt, of 2 jaar misschien wel, moeite mee gehad dat we dat achterlieten. Maar inmiddels hebben ze hier ook fijn. Dus ze gaan in Tiendeveen naar school en ze hebben vriendjes in de buurt. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed.
3: En je zegt net de whole package, maar je kreeg je schoonouders er ook bij.
4: Dat is waar. Ja, daar hebben we van tevoren ook wel goed over nagedacht. En we lopen de deur niet plat bij elkaar. En ze wonen dus bij ons op het erf tegen het huis aan, zeg maar. En ze heeft tot nu toe gewoon ook heel veel voordelen.
3: Ja, want ze binden jullie achtervang.
5: Ja, met alles. Met de camping, maar ook voor de kinderen. Dus als wij een keer weg willen of we hebben een feestje, dan passen ze op. En ze springen met onderhoud. Een paard die springt echt veel bij. Qua onderhoud doet hij veel op de camping. En als we zijn net terug van vakantie, dus toen hebben ze ook opgepast. Ja, dat is wel echt super. Als we dat niet hadden, dan konden we ook niet weg. Dus,
3: Ben jullie vol deze vakantie, Petra?
4: Nou, niet vol. Nee, met Hemelvaart en Pinksteren dan zitten we altijd wel vol. Maar verder is er eigenlijk altijd wel plek. Beetje afhankelijk van het weer. Maar ja, dus dit zijn geen bomvolle camping. Het blijft dus een minicamping.
3: Ja, precies. Dus de mensen die nog een plekje zoekt, er is nog plek.
5: Zeker. ja, op de website of via de website gegevens kijken om te reserveren. Dat kan altijd.
3: Hartstikke goed. Nou, ik zou zeggen, jongens, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooi jubileum van met heel mooi weer en heel veel mooie dagen. En heel, heel fijn seizoen gewenst.
4: Mooi, dankjewel. Leuk dat je langskwam.
3: Ja, vond ik ook. Nou ja, ik ben nog op zoek naar een camping in de buurt, Edwin. Dus wie weet.
0: Ja. Nou ja, er is nog plek ook en ze hebben een feestje dit jaar, dus...
3: Ja.
0: Ellie, dankjewel. Tot straks.
3: Dit is alle reden.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtv3.nl.

0: Tom Jones op Radio Drenthe, het heette She's a Lady. Het is 16 over 8 geworden. Ja, hij had vorig jaar al een droomjaar achter de rug. Maar ook dit jaar beleefde springruiter Michael Greef uit Veningen een topjaar. De regerend Nederlands kampioen heeft zich gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap springen in het Duitse Aken. En hij is nu aan de lijn. Michael, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor het eerst naar het WK. Gefeliciteerd.
1: Ja, klopt. Dankjewel. Zeer mooi en heel blij mee met de selectie, ja.
0: Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Want het WK moet je ook verder brengen, hè?
1: Ja, zeker. Het zijn weer kwalificaties voor de Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En het is daarom mooi om erbij te kunnen zijn en hopelijk verder te kunnen groeien.
0: Want er is inderdaad gewoon een opmaat voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Maar hoe hoog moet je dan eindigen bij het WK?
1: Wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
0: Oké, gaat het lukken, denk je?
1: Ja, dat moet natuurlijk. Het is natuurlijk paardensport, dus het kan allemaal. We moeten een klein beetje geluk aan je zijde hebben dat de paarden ook allemaal goed in vorm zijn. We doen het met z'n vieren.
0: Mm-hmm.
1: Dus als het allemaal een beetje de goede kant op valt, dan moet het inderdaad lukken. Maar als je even eentje een beetje pech hebt, dan val je zo weg en dan lig je achterop. Dus het is, moet nog wel even gebeuren.
0: Ja, want je rijdt nu een paar jaar op paard Denver. Dus paard Denver is ook wel heel erg belangrijk.
1: Ja, klopt. Zeker. Eigenlijk een zeer belangrijke factor natuurlijk in ons sport. En hij is eigenlijk in goede vorm. De bloei van zijn leven eigenlijk. 11 jaar is een mooie leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar zijn eerste Europese kampioenschap in vorm. De bloei van zijn leven eigenlijk. 11 jaar is een mooie leeftijd.
0: Mm-hmm.
1: Vorig jaar zijn eerste Europese kampioenschap al meegesprongen. En ook al een keer in Aken geweest, waar we nu de wedstrijd hebben. Dus dat heeft wel voordelen al. Dus hij kent de entourage al een beetje, want het is wel een bijzondere plek voor ons.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft wel zijn voordelen dat hij er al een keer geweest is, daar goed gesprongen heeft. En en zijn ervaring die hij nu de laatste jaren opgedaan heeft, hopelijk kunnen we het nu de vruchten ervan plukken.
0: Ja, want hoe bereid je dan zo'n paard erop voor? Want ja, hij moet er ook maar zin in hebben, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus op zich, je doet eigenlijk niet heel veel anders dan gewoon je wedstrijdritme vast te houden. En je probeert natuurlijk dat hij op dat moment wat voor hem genoeg gedaan heeft, maar ook niet te veel. Dus wel zijn wedstrijdritme gehad heeft.
0: Mm-hmm.
1: En genoeg op de hoogtes gesprongen heeft waar hij het WK op zou springen. Maar je wil ook niet dat hij al de kruid verschild heeft natuurlijk. Dus dat is best wel een moeilijke balans, ja.

0: Ja, oké. Okay. Maar inderdaad, je veel oefenen, zodat het paard denkt zo van, nou, zo hoort het nou eenmaal en zo doen we het.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, je kunt je dus kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar ja, kan paard Denver dan ook nog mee over 2 jaar?
1: Dat zou zeker kunnen, ja. Dan is hij 13 en dan is hij eigenlijk ook nog een goede leeftijd daarvoor. Dus dat kan wel. Er zijn een paar die tot 17 wel meedraaien in de topsport. Dus dat zou eventueel wel mogelijk zijn, ja.
0: Oké, want het is ook je eigen paard?
1: Ja, klopt. Ik heb hem samen in bezit met Amerikaanse eigenaren. Zijn klanten. En dus daarom hebben we ook besloten om deze te behouden voor de sport. En het doel is inderdaad wel om kampioenschappen ermee te springen. Dus dat is al 2 keer gelukt. Dus dat is wel mooi. Dus ja. Dat lukt ook niet met ieder paard. Dus,
0: nee.
1: Zover is het wel geslaagd.
0: Maar nu dus eerst het wereldkampioenschap springen in het Duitse Aken. Hoe ziet de komende tijd er voor je uit?
1: Ik heb nu de komende 2 weken gewoon rustig thuis wat trainingen en wat nationale wedstrijden. Niet veel internationale wedstrijden meer even. Ook voor om goed te focussen op Denver. En de andere paarden hebben ook al een druk zomerseizoen gehad. Dus die kunnen ook wel even een paar weken mooi even iets rustiger aan. Dus dat is gewoon lekker thuis de paarden doortrainen.
0: Oké, okay. Nou eerst even inderdaad rusten voordat je zometeen weer moet pieken.
1: Juist, dat is het plan.
0: Dankjewel, springruiter Michael Greven.

0: Nou, dat doet het zeker de komende dagen. Akden en Munnik waren dat in het regent zonnestralen.
1: Vriendje of tombola.
0: En misschien regent het ook wel prijzen. Ja, je weet het nooit in onze tombola, hè.
2: Het regent de hele week al prijzen.
0: Het regent de hele week al prijzen, inderdaad. Nee, maar ik bedoel grote prijzen, kleine prijsjes. Ik bedoel, alles zit erin. En je kan ook nog gewoon kiezen voor het tientje als je gewonnen hebt.
2: Hebben we nog niet meegemaakt, volgens mij, deze ronde?
0: Ja, ik vertelde gisteren al. Ik heb het één keer... Nee, deze ronde nog niet, maar ik heb het ooit wel één keer meegemaakt, ja. Ja.
2: Stiekem zou ik het wel leuk vinden.
0: Oh ja, serieus?
2: Ja. Voor een keertje. Als iemand een goed verhaal erbij heeft, dan zeker.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, je mag natuurlijk kiezen. Het is een vrije wereld. Kies je voor het tientje of kies je voor de tombola. En ik blijf maar zeggen, er zitten nog heel veel grote prijzen in. Maar die moeten er wel eerst weer even uitkomen. Ik ga eerst de toegangsvraag nog even stellen. Want kan je misschien wel meedoen. Het dorp Dwingelo ligt precies tussen twee nationale parken in. Het ene is het Dwingelderveld. En wat is de andere? Ja... Het dorp Dwingelo ligt precies tussen twee nationale parken in. Het is het Dwingelderveld en wat is het andere park? Als je het weet kan je bellen of appen 0592 33 1188. 0592 33 1188. En misschien speel je dan zometeen wel mee met tientje of top.

Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Sebastiaan Meijewaard, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Eén bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorden. Vanwege de droogte mag scheepvaart er niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Springruiter Michael Greven uit Veningen maakte in augustus zijn debuut op het WK Springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greven kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen in Los Angeles, vertelt hij.
5: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
4: Ja, en Greven komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. Gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
6: Mooi, Edwin, goedemorgen.
3: Ja, eigenlijk kunnen we er kort over zijn. Het wordt gewoon mooi.
6: Ja, het wordt een prachtige, mooie zomerdag. Ik heb van de waarnemers heb ik alleen gisteren van Roelof Meijer wat gedruppeld doorgekregen. Verder niks meetbaars. Dus ik heb niet eens waterstanden. Ik heb geen getallen voor je. Ik heb eigenlijk alleen maar een mooie zomersdag in het vooruitzicht.
3: Nou, dat is ook wel eens lekker, hè?
6: Dat is helemaal niet verkeerd in de zomer, hoor. Nee, het is nu een graad of 22 of 23 in onze provincie. Dus we gaan al hard op weg naar de zomerse waarde van 25. En vanmiddag bereiken we ongeveer 32 in de kop en wel 33 in het zuiden van Drenthe. Dus echt weer een tropische dag. Wat je vorige uur al zei, de 5e is dit voor onze provincie dit jaar. Nou, klimatologisch hebben we normaal ongeveer recht op eentje. We zitten alweer ver boven onze stand te leven.
3: Ja.
6: En we doen het vandaag ook met een vrij heldere lucht. Hoewel er wel wat hoge bewolking voorbij komt gedobberd zo nu en dan. Dus helemaal schoon zal de lucht niet zijn, maar wel grotendeels. Het doet niks af aan het zomerse zonnige gevoel. En de wind die is zwak uit zuidelijke richting. Verkoeling brengt hij niet, maar het is toch niet helemaal windstil vandaag.
3: Oké, het wordt ook een warme zomeravond.
6: Ja, dat wordt echt een klassieker, want het kan goed opwarmen vandaag. En dan zien we dat de temperatuur vanavond pas langzaam daalt. Het is nog een graad of 22 rond zonsondergang en pas na middernacht dan is het echt 20 graden of koeler. En het daalt vannacht niet verder dan 17 graden op het platteland en 18 in de steden. Dus het wordt een vrij warme nacht. Niet echt een tropennacht, maar wel vrij warm. En dan zien we morgen dat de windrichting een beetje draait naar het zuidwesten. Het wordt daardoor net wat minder warm. Het wordt 29 tot 30 graden in de kop en ongeveer 31 in het zuiden. Morgenochtend de meeste zon en morgenmiddag dan komt er wat meer bewolking. En in die bewolking, het zou kunnen dat het zuidoosten van Drenthe, dat die bewolking wat doorgroeit en dat er een enkele lokale bui ontstaat. Dat worden geen zware jongens, ze zitten ook echt maar heel schraal in de modellen. Het ene model die projecteert ze wel en de andere eigenlijk nauwelijks. Nou, ik zie weinig grondvocht hier waar ze van kunnen doen, dus ik ben hier vrij kritisch op. Maar ja, ik noem ze toch maar even op. Hou er rekening mee dat het misschien tot een buitje kan komen in het zuidoosten. Maar de meeste plekken zien morgen gewoon helemaal niets. Daarna draait de wind verder. Hij gaat naar het noordwesten, naar het noorden. Zelfs een klein beetje noordoost eventjes. Ruimt helemaal door het westen heen dus. En dat zullen we vrijdag en zaterdag merken aan de temperatuur. Het is dan een stuk frisser. Nou ja, minder warm. Het is vrijdag een graad of 25, 26. En zaterdag is het 4, 25 graden.
3: Nog steeds lekker toch?
6: Dat zijn heerlijke zomerse temperaturen. Maar vrijdag was het weerbeeld gemengd met zon, bewolking en misschien toch ook wel weer een aantal buien. Er zit een moeizaam in de modellen, net als nu dus ook. Want de modellen hebben moeite met het gebrek aan grondvocht. Dus het wordt morgen even in de gaten houden wat het overmorgen gaat doen. Zaterdag lijkt wel weer een droge dag te zijn. Veel zon er dan bij. En de temperatuur, nou, ik noemde hem al 4, 25 graden met de west-noordwestelijke wind, eigenlijk helemaal niets aan de hand te komen.

0: komende tijd. Kijk ik stiekem eventjes naar de lange termijn, zondag, maandag, dan gaan de temperaturen weer 1 of 2 graden verder omhoog. Maar het weerbeeld blijft gemengd met zon, wat bewolking en misschien toch ook weer een bui. Dus helemaal stabiel wordt het niet, maar het is wel een mooi zomerweer.
1: Gewoon lekker zomer.
0: Zo is dat.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Hetzelfde.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: Ik, maar ze zongen over Cuba. Hier hoorden de Gibson Brothers. Tientje op tombola. Willem Jansen uit Emmen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Helemaal klaar voor het warme weer?
1: Bijna.
0: Bijna? Oh ja, wat ga je nog doen dan?
1: Oh, ik moet de zonnescherm nog even wat naar beneden en alles met elkaar dan, en een raam nog een beetje open.
0: Oh ja.
1: Want het wordt mij al veel te warm.
0: Ja, je kan het niet zo goed tegen als het heel warm wordt.
1: Het hoeft voor mij niet hoger zijn dan 25 graden. Dan is het wel goed, maar niet. Wat de boom komt dan.
0: Nou, daar heb je wel pech vandaag.
1: Daar heb ik niet zoveel mee.
0: Nee, want het wordt vandaag 33.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar inderdaad, zonneschermen naar beneden. En ik zou de ramen wel dicht laten, anders komt er gewoon warme lucht naar binnen.
1: Ja, dat doen ze ook wel,
0: Jim. Oh, oké, hartstikke goed.
1: Die gaan straks door dicht houden met elkaar.
0: Nou, heel goed.
1: Ja.
0: Nou, misschien dat je nog blij kan maken vandaag ook nog met een leuke prijs.
1: Ja, probeer het maar eens.
0: Nou, het dorp Dwingelo ligt precies tussen twee nationale parken in. Dat is het Dwingelder Veld.
1: Veld.
0: En?
1: Het Drents Friese Woud.
0: Dat is helemaal goed.
1: Ja.
0: Ja, die hebben een tientje gewonnen.
1: Ja, dat is mooi, dat is leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, je bedoelt, je gaat voor het tientje?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Oh, dat weet ik niet. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Ik bedoel, je kan natuurlijk ook nog voor het tientje kiezen.
1: Nee, we gaan voor de tombola.
0: Je gaat voor de tombola.
1: We gaan voor de verrassing.
0: Oké, dan ben ik alleen even de microfoon. Ja, nu heb ik jouw microfoon gevonden, Sebastian.
2: Ja? Ja, ben ik live?
0: Inderdaad, jij bent live inderdaad, bij de tombola. Moet eens even zoeken, maar je bent er.
2: Nou Willem, we moeten maar zijn beste slinger gaan geven, denk ik, hè?
1: Ja, geef hem maar eens een goede slinger dan.
2: Gaan we doen.
0: Het muntje gaat erin.
1: Ja.
0: En het balletje komt eruit. Nou, ik hoop dat het een mooie prijs wordt, Willem.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, je weet het niet, hè?
1: We zien het vanzelf.
2: Ja. Draai en ik draai.
1: We zien het vanzelf.
2: Oh, dat is een mooie, Willem. Jij krijgt RTV Drenthe sokken.
3: Gefeliciteerd!
0: Voor de wat koelere dagen.
1: Yes. Voor de winter. Voor de winterdagen. Weer.
0: Voor de winterdagen inderdaad, ja.
1: Ja, mooi, leuk. Ja.
0: Oké, nou gefeliciteerd ermee.
1: Ja, dankjewel.
0: En sterkte met de warmte vandaag.
1: Ja, bedankt. Ook goed, oké.
0: Dankjewel.
1: Ja, doeg.

0: Sir Cliff Richard was dat, dat heette Dreaming. Het is 8:45 geworden. De Onlanden is de afgelopen dagen veranderd in een openluchtmuseum. Komend weekend vindt daar voor het eerst de internationale buitententoonstelling Haunted by Waters van Into Nature plaats. En Marinus Spranger is van Into Nature. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zaterdag begint het allemaal. Jullie zijn nu de laatste puntjes op de i aan het zetten.
1: Ja, het is inderdaad nu nog even aanpoten voor het productieteam. We hebben 12 kunstwerken die allemaal op hele bijzondere plekken in het landschap verschijnen. En die, nou, daar zijn we nu nog hard mee bezig. En dat zijn we aan het afronden, zodat we zaterdag open kunnen voor het publiek.
0: Ja, wat voor bijzondere plekken zijn het waar ze verschijnen?
1: Ja, we hebben een route van 22 kilometer. En dit is de vijfde internationale buitententoonstelling die we in Drenthe organiseren. Dat doen we sinds 2016. En elke keer op een ander gebied in Drenthe. En dit keer dus in de Onlanden. Mm-hmm. En de route loopt eigenlijk van een beetje bij Eelderwolde richting Pijzen, dwars door de Onlanden. En via het prachtige dorp Rodewolde. En dan ook langs allerlei bijzondere plekken. Zoals de uitkijktoren in de Onlanden ook. En dat zijn allemaal hele mooie afwisselende locaties. Ook bosgebieden zoals de Kleibos in Rodewolde. Dat is ook een hele bijzondere plek. Dus het is een heel afwisselende route.
0: Dus je kan eigenlijk een wandeling maken langs alle kunstwerken?
1: Ja, het is echt een fietsroute dit keer. Heel vaak hebben we inderdaad een fiets- en wandelvariant. En nu is het echt gericht op fietsen, omdat de Onlanden zich perfect lenen om te fietsen eigenlijk. Het is ook een route van 22 kilometer.
0: Ja, te ver om te lopen.
1: Dat is natuurlijk te doen voor de echte diehards. En we adviseren ook om lekker de tijd te nemen en er 2 dagen voor te nemen. Dus dat is eventueel een optie. Maar ik verwacht dat de meeste bezoekers de fiets zullen pakken vanaf een van de startlocaties. Dat is bij de Wallhouse, net aan de rand van de Onlanden. Bij Kaap Hoorn is dat in de buurt bij Groningen. Mm-hmm. En bij het Drents Museum de Buitenplaats. Daar kunnen bezoekers starten. En dan heb je een route van 22 kilometer die grotendeels fietst. En af en toe stap je af en loop je een stukje naar verschillende kunstwerken.
0: Ja.
1: En een onderdeel van de route is dus ook de Kleibos in Rodewolde. En daar is een wandeling van 4 kilometer langs een aantal kunstwerken, dus daar stap je even af en dan loop je ook even een stuk.
0: Oké, het heet dus Haunted by Waters. Waar gaat het over?
1: Nou, het is eigenlijk wel heel actueel. Hè. Het is nu met deze warmte en droogte hebben we natuurlijk te maken met een watertekort.
0: Mm-hmm.
1: En in de Onlanden, nou, dat hebben mensen misschien ook wel gezien of krijgen dat ook al mee, dat het is een waterbergingsgebied wat eigenlijk een vrij jong nieuw moerasgebied is. En dat is ook bedoeld om water vast te houden en de waterstanden te verhogen. En dat is ook met dijkverhogingen die er nu zijn. En dat is, dat is ook allemaal omdat het vasthouden van water is heel erg belangrijk. En hoe wij als mens zeg maar bezighouden met water en er eigenlijk soms erachterna gezeten worden en mee bezig zijn, daar gaat de tentoonstelling ook over. Dus die thematiek zit in de tentoonstelling en daarmee zijn de 12 kunstenaars ook aan de slag gegaan om ieder op een eigen manier een beeld bij te maken.
0: Ja, oké, want wat voor kunstwerken zijn het dan?
1: Ja, het is heel afwisselend. Het zijn kunstwerken van ingrepen in het landschap. Bijvoorbeeld in Rodewolde bij de ijsbaan. Daar is een Indiaanse kunstenaar aan de slag gegaan met het gras op de ijsbaan. En daar is een soort landartwerk uitgewerkt. Er is het zijn sculpturen te zien op de route. Architecturale werken bij onder andere ook de Uitkijktoren. Dat is een heel groot werk wat echt heel interessant is. En het is in die zin heel, heel afwisselend. En ook andere sculpturen, bijvoorbeeld in het Eelderdiep. Je komt het overal tegen.
0: Oké, 22 kilometer dus inderdaad. Maar ja, we krijgen wat nogal hoge temperaturen. Hebben jullie daar nog speciale maatregelen voor moeten nemen?
1: Ja, nou, dit is nu, we gaan zaterdag open en het is zoals nu lijkt het allemaal goed te doen te zijn. Met de temperaturen die we verwachten. Maar het is inderdaad, we houden het goed in de gaten. Want het is, op het moment dat het echt te heet wordt, dan kan het zijn dat we daar maatregelen voor treffen. Maar dat moeten we echt per moment bekijken. En het grote voordeel van zo'n route als dit is dat je lekker op de fiets is het over het algemeen altijd goed te doen. Ook met hogere temperaturen. En de wandelingen die we hebben, die zijn vaak in beboste gebieden. Dus dan is dat eigenlijk relatief ook cool. Dus als iedereen lekker de tijd neemt. En het hoofd koel houdt, dan moet het allemaal goed komen.
0: Dankjewel, Marine Sprangen van InterNature.

0: Martin Reeves en de Vandellas en Heatwave. Ja, en of het tot een hittegolf komt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat het tropisch is vandaag, nou, dat wordt het zeker.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal hoorde vanochtend in deze uitzending. Nou, het is feest bij de Stichting Buurtgezinnen. De organisatie bestaat vandaag 5 jaar. De stichting koppelt in de gemeente Hogeveen en de Wolde gezinnen die tijdelijk wel wat extra steun kunnen gebruiken aan een ander gezin. En volgens Else Arkus blijft de Buurtgezinnen groeien. En het doel is om dit jaar 25 gezinnen te ondersteunen. Springruiter Michael Greef uit Veningen maakt zijn debuut op het WK in Aken. En ik sprak hem vanmorgen. En hij vertelde dat het om meerdere redenen een belangrijk WK is. Als Nederland in de top 7 eindigt, dan mag Greven naar de Olympische Spelen. En die zijn in 2028 in Los Angeles. En de Onlanden is de afgelopen dagen veranderd in een openluchtmuseum. Voor het eerst vindt er komend weekend de internationale buitententoonstelling Haunted by Waters van Into Nature plaats. En die tentoonstelling die gaat over moeras. Want Nederland bestond vroeger voor een groot deel uit moeras. Maar daar is nog weinig van over. En kunstenaars uit binnen- en buitenland laten met hun werken zien hoe de relatie tussen mens, water en het moeras door de jaren heen is veranderd. En de kunstwerken zijn verspreid door het natuurgebied te zien. En je kan fietsen. En het is een tocht van zo'n 22 kilometer. Dat hoor je vanmorgen allemaal in dit programma. Maar Radio Drenthe gaat natuurlijk gewoon de hele dag door. Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat ga jij zo meteen doen?
2: Nou, we gaan lekker in de korte broek presenteren vandaag.
0: Oh, ja, lange broek al aan? Of... Sebastian is ook in de korte... Ja, nee, ik heb nooit een korte broek aan.
2: Je hebt nooit een korte broek aan,
0: nee, alleen op vakantie.
2: Oké, goed. Nou, die heb ik lekker aangedaan. Het is heerlijk vandaag. Ik heb straks natuurlijk ook lekkere zomerse muziek. Jij hebt ook al heel veel zomerse muziek
0: erin. Ja, volgens mij is het allemaal inderdaad erop aangepast vandaag.
2: Ja, geloof het wel.
0: En heeft net, hè, Matthijs.
2: Ja. En ik heb bijvoorbeeld ook de Nederlandse versie van Amor de Mis Amores van Paco. Dat is Jeffrey Kuipers, die heeft een nieuwe single uitgebracht. Dus die komt voorbij. Jan Tekstra, die heeft ook een liedje over de zomer. Dus het wordt een zomerse aflevering.
0: Oh, dat is wel fijn, al die zomerse muziek, hè?
2: Dacht ik wel.
0: Hoort er wel een beetje bij 33 graden. Hou jij er een beetje van, 33 graden?
2: Nou, 31 vind ik beter.
0: Oh ja, ik vind 32.
2: Jij bent 32.
0: Oké, okay, veel plezier zometeen met koffie en keuvelen met Wim. Sebastian, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Billy Joel en The River of Dreams. Ik zou zeggen van genieten van vandaag. Als je er tegen kunt, dan anders gewoon lekker binnen blijven met de gordijnen dicht. En ik spreek je morgen weer. Mooi.

0: antwoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Pff, het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
8: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
7: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
9: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
7: Iran opende gisteravond het vuur met rakettenaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel.

0: Zomerse klank uit 1991. André Hazes en Zomer.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 8 minuten over 9. Een hele goedemorgen op deze woensdag de 29e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Bukkers die zit in ons terugblik op het Drentse duizend. En Jan Tekstra die zit in de zomerse schatkist der vaderlandse popmuziek. Straks hoor je de George Baker selectie met Paloma Blanca. Maar eerst zijn hier Sean en Nienke. En ik wil nu eens...

0: George Baker Selection op Radio Drenthe en Paloma Blanca.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat de hele vakantieperiode al in het teken van de vakantieperiode. Ja, de trekkentocht is natuurlijk wel geweest, maar het is nog steeds een lekker vakantie. En daarom ook nu weer iets wat met een vakantie te maken heeft. Het kan overal over gaan uiteindelijk, over boeren, over dorpen, dreuge worst, et cetera. Maar sowieso lekker in de zomerse sferen. Nou, wat te denken van deze? Eind vorig jaar op 144 in de Drentse Doezend. Bukkers en de Duitse grens.

jaar voordat hij de Time Bandits oprichtte, had hij solo ook in het, deze Alida Zitting met zijn Hollywood 7. Straks hoor je Earth and Fire hier in een uurtje Nederpop met Weekend. Maar eerst de zomerhit voor dit jaar. Dit is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.

0: bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Het is 1 minuut over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Almelo en Coevorden. En bij een woning in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Daarbij raakt een bewoner gewond. En springruiter Michael Greven uit Veningen maakt zijn debuut op het WK in augustus in Aken. Als Nederland bij de top 7 eindigt, mag Greven na de Olympische Spelen in 2028. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in onze app. Als Nino's dan met het weer.
4: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de twintigers. En vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Herman van Veen.
1: Een andere keer misschien.
0: En opzij.
2: De schatkist van Nederland.
0: Het is tijd om de schatkist der Vaderlandse popmuziek in te duiken. En dat doen we deze week in een zomerse schatkist. En vandaag is dat met Jan Tekstra. Die naam die zegt je wellicht niet alles, geboren in 1964. Hij is zanger, gitarist, liedjeschrijver, scriptschrijver en ook acteur. Een bezige baas dus. Hij schreef onder andere bijvoorbeeld de teksten voor de hits Je hoeft niet naar huis vannacht, Vrij zijn en Het water. En dan hebben we natuurlijk over liedjes voor Marco Bezzato. Maar zelf deed hij ook het een en ander. Bijvoorbeeld deze, Een zomer om nooit te vergeten. Jan Tekstra.

Piet Sauer, een van de mensen bijvoorbeeld achter muziek van Ramses Shaffi en ook een Luf. En ook deze Why Tell Me Why van Anita Meijer. Ja, normaal gesproken altijd nieuwe muziek op dit tijdstip. Alleen de hele zomer, ja, daar komt niet zo heel veel uit. Maar zo nu en dan toch eens een singeltje die best wel de moeite waard is. Bijvoorbeeld deze van Jeffrey Kuipers met een veel te lange nacht. Als je denkt, nou, het melodietje komt me enigszins bekend voor. Het is bewerking van Amor de Mis Amores van Paco. Dat was een top 10 hit in de zomer van 1989.

lekker op een terrasje vanavond. En dan deze tekst bezigen. Bestelbaar. Het was Roerijzen. Het is 10:05. Het eind van het eerste uur. Koffie en keuvel. Tot brood en vrienden. En als je wint...

0: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
1: De juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
4: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Radio Drenthe.
6: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: zomerse klank op je radio van Julio Iglesias met Quiero.
1: Vriendje of tombola.
0: En Julio Iglesias, daar zeg je natuurlijk wel iets. Maar als ik nu zeg Penny de Jager, wat zeg jij dan?
2: Nou, ik heb wel Perry het Vogelbek dier.
0: Nee, Penny de Jager, ken je die?
2: Penny.
0: Penny.
2: Penny.
0: Penny de Jager.
2: Oh, ja. Nee.
0: Nou, Julio Iglesias die was in Top Pop en met Art Visser, een popprogramma.
2: Die ken ik wel.
0: Tijd. Ja, inderdaad. Nou, en zij danste daar altijd bij. Oh. En er werden opnames gemaakt. Volgens mij was het in Maastricht. Bij die grotten daar.
2: In
0: Mergelgrotten. Ja. En zij danste daarvoor. En ze zwieren en zwapperden om hem heen. En hij moest lachen. En het zijn leuke opnames. Maar, zoek maar op.
2: Mensen zien jou natuurlijk nu niet bewegen. En nee. We hebben er ook geen beeld bij. Maar ik zie jou allemaal wulpse bewegingen maken met je armen.
0: Ik zwabber alle kanten op. Echt waar. Heerlijk gewoon. Maar dat is dus Penny de Jager. Nou, waarvan acte? Hey, we gaan ons spel spelen. Tientje of tombola hier op Radio Drenthe. Vanochtend weer een paar sokken. Gisterochtend ook al.
2: Ja, weer sokken, ja. En ja. Die gingen naar Willem. Mm-hmm. En Willem had het behoorlijk warm vandaag. Maar ja, goed. Hij heeft toch de sokken gewonnen. Dus hij moet daar nog even mee wachten voor hij ze aandoet.
0: Ja, maar het zijn niet hele dikke sokken.
2: Oké, okay, nou gelukkig.
0: Niet van die grote gebreide jongens, dus dat valt mee. Nou, eens kijken wat we vandaag weer weg kunnen gaan geven in een tientje tombola. Of een tientje natuurlijk, dat kan ook altijd nog. Ik hoorde vanochtend wel, hij twijfelde nog, maar later zei hij, ah nee, doe toch dat ding maar. Dus,
2: nee, hij twijfelde.
0: Hij twijfelde niet, nee?
2: Nee.
0: Oké, okay, of hij begreep het verkeerd, maar was wel grappig. Hey, de vraag die we gaan stellen, wat is de naam van de laatste bocht voor je over start-finish gaat op het TT-circuit? Dat is een hele lange vraag. Maar hoe heet die bocht? Kom maar door op 0592 33 11 88. Appje sturen mag natuurlijk ook.

0: The Pretenders en Brass in Pockets.
1: Vriendje of tombola.
0: Precies kwart over 10, wij gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Jolanda. Jolanda, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Jolanda of Jolanda, wat is het, met een U of met een A?
2: Nee, met een A.
0: Met een A, Jolanda.
2: Ja.
0: Afkomstig uit Klazineveen.
2: Ja, Klazineveen, ja. Daar moet je heen, hè, zeggen ze altijd.
0: Daar moet je heen? Waarom moet ik naar Klazineveen? Leg me dat eens uit.
2: Nou, van mij hoeft het niet, maar dat is dus de slogan van Klazineveen.
0: Oké.
2: Dat is het gratis parkeren en zo in het dorp. Dus ja, dat is meer het achterliggende gedachte.
0: Oké, maar als ik nou zeg, gelieve Nadiever...
2: Nou, ik vind het allemaal goed waar jij heen wil.
0: Of verder dan verder.
2: Oh, is ook best.
0: Ja, is ook mooi. En ja. Wat doe je in het dagelijks leven, Jolanda?
2: Ik doe de boekhouding van een bedrijf.
0: Van een bedrijf. En, ja. en is dat een drukke baan of is het nu in de zomervakantie ook wat rustiger?
2: Nee, dat is wel een drukke baan. Dat gaat elke maand vrolijk door. Alleen we hebben nu een weekje vakantie.
0: Oh, kijk eens, heerlijk. Maar, ja. maar geen bouwvak of zo, maar gewoon even een weekje.
2: Nou ja, een weekje in de bouwvak.
0: Een weekje in de bouwvak. En
2: dan, ja, een weekje. De middenweek van de bouwvak.
0: Hartstikke goed. En dan lekker genieten van het mooie weer vandaag. Doe je nog iets bijzonders om de hitte te ontvluchten? Of?
2: Ja, mooi lekker in huis blijven met airco aan en meer niet.
0: Van en de gordijnen dicht.
2: Ja, dat ja. Want, ja. Ik vind dit helemaal niks. Maar goed, ieder zijn ding, hè?
0: Ah, jawel. En je doet er ook vrij te weinig aan, hè?
2: Ja, je kunt er niks aan doen. Gelukkig niet. Anders kregen we daar ook nog oorlog over.
0: Oh, ook dacht, nee, laten we dat maar niet doen.
2: Nee.
0: Hey, we gaan ons spel spelen. We waren op zoek naar de naam van de laatste bocht... voor je over start-finish gaat op het TT-circuit.
2: Ja, dat klopt. Dat is de Geert Timmer-bocht.
0: Jazeker, hopsakee. Jaap Timmer, die kwam ook een paar keer binnen... maar dat is de zoon in dit geval.
2: Okay.
0: Van Geert. Want Geert die, was in 1926 de eerste winnaar van de TT in de 175cc-klasse. Die had je toen
2: zo.
0: Nog. Ja.
2: Nou.
0: En later nog een keer in 1931, 32 en 36. En ja, dus niet alleen die bocht naar hem genoemd, maar bijvoorbeeld ook een tribune. Dus,
2: Oké, ja.
0: Dat is nou, mooi. Nou, ja. Ik mag je feliciteren, want de kassa die gaat rinkelen voor jou. Dus 10 euro... Waar kan
2: hartstikke
0: ik het daar over maken?
2: Mooi. Nou, naar de tombola.
0: Je overmaken naar de tombola, hè? Gelukkig.
2: Ik zie, ja, ik ga jullie niet plagen.
0: Ik zie Sebastian inderdaad alweer helemaal... die denkt, ik ben er zo blij mee.
2: Dus ja,
0: kijken, ik zal hem ook nog eventjes in beeld zeggen. Kijk, hij staat nu, als je televisie kijkt, staat hij bij dat
2: nee,
0: ding?
2: Nee, ik heb altijd de radio aan. Oh, TV, okay. Dat gaat pas 's avonds.
0: Nou, hij zwaait even iedereen en hij heeft een muntje klaar.
2: Ja, ik zwaai terug.
0: Mooi zo.
3: Ik ga er een slinger aan geven.
0: Nou. Heel erg benieuwd.
2: Ik wil graag sokken, lekker warm.
3: We kunnen niks beloven.
0: Klonk, en daar komt hij eruit. Nou.
3: Jolanda, ik draai hem open.
2: Nou. Oh, spannend.
3: Geen sokken, wel de sleutelhanger van RTV Drenthe.
0: Hopsakee.
2: Nou, kijk, dat is ook helemaal goed.
0: En dat is een hele mooie, dat is een badje. Dat is echt een bijzonder ding hoor. Ik heb hem zelf ook. En het is een hartstikke mooi ding om die te gewinnen.
3: Dit is de microfoon sleutelhanger.
0: Oh, de microfoon
3: sleutelhanger. Die is
0: ook mooi. Oh, zo ja. Fantastisch.
2: Oh,
0: dat
2: kijk.
0: Nou,
2: dan zing ik de sterren van de hemel in de auto.
0: Ga dat maar doen. Jolanda, blijf nog even aan de lijn. Dan gaan we jouw gegevens noteren. En dan wens ik jou een fijne dag.
2: Van hetzelfde. Yo. Dankjewel. Hoi.

Mick Hucknall was het, Simply Red. En dat met Stars. Het is 4 minuten voor 10:30. Straks Sebastian met het nieuws uit de regio. Mijn eerste plaat die ook een succes werd, dankzij David Roth van Van Halen. Maar dit is het origineel van de Beach Boys. California Girls.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
3: Het is krap aan 10:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
4: Goedemorgen. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Een bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend.

0: Nederland met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Ik zou nu trouwens niet graag eens op pak rondlopen.
0: Nou, ik ook niet, Wim.
1: Dankjewel, Sebastian. Het weer dan met Hans Dienhuis.
2: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de 20ers. En vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: 1983. Het oorspronkelijk trouwens geschreven voor een griezenfilm, maar kwam heel toevallig, of wellicht per ongeluk, terecht bij de makers van de film Flashdance, die meteen daarvoor gebruikte Michael Sambello en Maniac.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: 7 minuten over 10:30. Ik weet niet of het wel echt weer is om lekker op de fiets te zitten. Ja, als je 's morgens redelijk vroeg weggaat, dan giet de volgens mij nou wel, Ellie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ik zei je vertellen, Wim, het is fantastisch weer om op de fiets te zitten. En nou, we kunnen hem om ons heen kijken. Er zijn ook een bult deelnemers, jongen. Er zijn heel veel mensen minder gewoon met ons eens. Die zijn vanmorgen mooi op tier op de fiets stapt. Goedemorgen, Theresia.
4: Goedemorgen.
3: Oh, glunderend. Je bent wel heel tevreden, denk ik.
4: Zeker weten. Een mooi aantal deelnemers, mooi weer. Gezellige mensen, iedereen is enthousiast. Geweldig.
3: Ja, de boerenfietstocht maar dan anders. Kunnen geen uitleggen wat het precies is?
4: Nou, het is voortgekomen uit een echte boerderijenfietstocht, dat we overal de boerderijen gingen benaderen. Maar dat lukt niet meer. We mogen de levende haven niet meer van dichtbij bekijken. Dus we proberen wel in de trant van de boerderij wat te zoeken. Hè? Dus de boomkwekerij. allerlei activiteiten van sport in de richting van. Dus vandaar maar dan anders.
3: Ja, en welke plekken ga je vandaag dan bij langs?
4: Nou, we gaan naar een privétuin waar de natuurvereniging lekker met kriebeldiertjes de kinderen wegwijs maakt. We komen bij de boomkwekerij, wat Jan Michiel dan zometeen misschien gaat uitleggen. We gaan zelfs naar het vliegveld, we komen over een begraafplaats, we gaan langs
3: de... Ja, dat heeft inderdaad weinig met boerderij te maken.
4: Ja, precies. Wel de Drentse Praam en de Plaggenhut. Nou, dat heeft natuurlijk wel met platteland de boerderij te maken. En natuurlijk fietsen wij wel door de velden heen.
3: Dus, zo is dat. En dat geeft altijd hele mooie plaatjes, vooral met dit weer.
4: Ja, zeker weten.
3: Ja. En bult deelnemers, heb je een idee hoeveel?
4: Nou, de start was vanaf 9:00. Nou, om 8:30 stonden ze al te popelen. Maar tot nu toe zijn er al wel ruim 900 deelnemers al gestart.
3: Lekker. Jan Michiel, ik kom even bij jou staan. Ja, we zijn hier bij jou op de boomkwekerij. Waarom doe je met?
5: Ik doe mee omdat... Ik graag wil laten zien wat er gebeurt in de sierteelt. De sierteelt ligt best wel onder vuur. Het heel belangrijk is om als sector zijnde om openheid te geven en om te laten zien wat je doet, hoe je het doet. Ja, dat verhaal vertel ik graag.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat zien we jouw bedrijf?
5: Van begin tot eind. De productie, het teeltproces, het onderhoud, het onkruid zien ze, als het goed is. Ik hoop dat ze naar goed moeten kijken, want ik heb mijn beste wel in orde. Nee, maar het hele proces, wij hebben geen geheim.
3: Van pleintje waar van alles gebeurt?
5: Ja. De LTO is er, Drenthe Boer Bewust is er. Maar ook de jager die is er, de weidevogelbeheerders die bent er.
3: Zullen we hem gaan kijken?
5: Jazeker, kom.
3: Nou, gaan we die kant op. Kom. We lopen hier tussen allemaal deelnemers. Die mensen dat in het pad loop. Goedemorgen. En? Ik. En nu. Mensen. Ook altijd bij toegaan.
5: Ja, het is misschien ook wel de omgeving die er is hier in Drenthe nog. Maar ja, ik heb best nog wel het gevoel dat wij ook nog wel gewaardeerd worden.
3: Ik hoop, maar dat is vaak wat negativiteit, hè? De markt werd.
5: En dat is nog precies de reden. Je moet het positieve verhaal proberen te vertellen. En ik hoop dat...
0: Je valt een klein beetje weg zo nu en dan. Ellie, misschien dat je één met kabels je even een beetje aan moet rammelen van de microfoon. Want anders dan...
3: Allemaal helpt dat, denk je? Helpt dat zo of helpt dat zo
0: beter.
3: Niet?
0: Ja,
3: nou, ik dit is beter.
0: Ja, tenminste.
3: Naar Theresia gaan. Nee. Wat staat er vandaag allemaal nog te gebeuren? Ga je nog lang deur? Tot hoe laat kunnen mensen starten?
4: Je kunt tot 12 uur starten bij Den Kaart in Zuidwolde. En we sluiten bij Den Kaart tegen 6 uur. Ik hoop dat dat lang genoeg is, want er zijn zoveel mooie activiteiten dat wij er onze twijfels over hebben of we dat allemaal hebben.
3: Nou ja, dan hebben ze één stempel in minder.
4: Nee hoor, wij blijven gewoon open totdat de laatste rijder binnen is.
3: Hartstikke goed, dankjewel. Ja, jongens, heel veel...
0: Yo.
3: En het mooie weer...
0: Oké, dankjewel.
2: Heb jij ook een tip voor Op Chuck? Mail hem naar opchuck@rtvdrenthe.nl.

0: Sayer and More Than I Can Say.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, voordat we naar ons keuveltje gaan, toch even. Want Ellie die was net inderdaad bij de Opchak al in de verbinding, die viel even weg. Als er nu mensen ook nog geïnteresseerd zijn in de kwekerij van Jan-Michiel Bakker, dan kun je naar www.bakkerdewolden.nl gaan. Voor wat meer informatie, eventueel om daar te gaan kijken. Dus waarvan akte. Goed, hey, Sebastian, het voetbal is natuurlijk even een klein beetje rustperiode. Komend weekend begint het hier weer met de Johan Cruijffschaal.
2: Ja.
0: PSV tegen AZ.
2: Ja, PSV, AZ, bekerwinnaar, kampioen.
0: Ja, wat denk je van het komende seizoen trouwens? Ben je al een beetje mee bezig?
2: Nou, nog niet helemaal, maar PSV lijkt me wel weer de uitgesproken titelfavoriet.
0: Ja, ik ben wel benieuwd wat die Brazilianen bij Ajax gaan doen. Of dat nog een klein beetje succesvol is, of dat het geen wonder is dat ze in Nederland voetballen. Want Brazilianen in Nederland voetballen, dan denk ik altijd, oké, dan ben je dus niet goed genoeg in Brazilië zelf te blijven.
2: Ronaldo, Romario.
0: Oh ja, sorry.
2: Gomez.
0: Ja, maar dat was vroeger, oh ja.
2: Alex.
0: Oh, wacht even hoor.
2: Ja, dan kunnen we wel een rijtje maken.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, nee, daar heb je wel gelijk in. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat dan zal gaan.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee, de Cruijffschaal bedoel je?
0: Ja,
2: of
0: ja. Ja, nou, sowieso de competitie. Het is toch weer het begin natuurlijk.
2: FC Emmen, die voetballen natuurlijk ook weer op 6 of 7 augustus. Ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe dat gaat. Het moet beter dan vorig jaar. Vorig jaar was het niet goed.
0: Nee. Klopt. Maar dat is altijd een beetje. Het manco. Ja. Je kunt niet het hele seizoen presteren. Dat wil bijna niet, volgens mij. Op een of andere manier lukt het altijd net niet.
2: Nou ja, Dick Lukien lukt het wel.
0: Ja, die lukt het wel. Ja, goed. Nou, het is nog hoop. Hé, dan moet ik toch nog even naar meneer Infantino. In dit geval, ik kan er echt niet onderuit komen. Want die heeft een of ander idee gedropt. Waarvan de UEFA nu echt woedend op gereageerd is. Ze willen namelijk de aandelen, een deel daarvan, van de FIFA gaan verkopen. Vercommercialiseren in dit geval. Het is natuurlijk een verdienmodel, hè?
2: Ja, maar niet alleen van de FIFA, van het WK vooral.
0: Het WK, ja. Voetbal.
2: Ze willen het WK dan onderbrengen in een speciale organisatie.
0: Mm-hmm.
2: Dat moet dan de FIFA Forward Enterprise gaan heten.
0: Ja.
2: En dan wordt eigenlijk het WK voetbal, ja, gedeeltelijk, maximaal 20%, moet dat in handen komen van externe investeerders.
0: Een particulieren die het met een winstoogmerk doen uiteindelijk dus. Hè?
2: Het zal vast geen goede doelenactie zijn mensen doen. Nee.
0: Ik ben wel benieuwd hoe het nu verder zal gaan. Want nu UEFA die zegt natuurlijk nu, het voetbal is van ons met elkaar. En dat mag je dus niet te commercialiseren. Zouden die dan echt eruit gaan stappen een keer? Zou dat gaan gebeuren of niet? Of trekken ze de haken dan weer in de sloot?
2: Is
0: de macht van de FIFA zo groot?
2: Ik denk niet dat de UEFA gelijk zulke drastische beslissingen zal nemen. Maar jij zegt net van het voetbal is van ons allemaal. Dat is het argument van de UEFA.
0: Ja.
2: Aan de andere kant heb je natuurlijk heel veel bonden uit Afrika of Azië. De kleinere bonden.
0: Ja.
2: Die dankzij alle inspanningen van Infantino wel naar het WK mogen. En Infantino zegt ook,
0: ja,
2: dit moet geld gaan opbrengen. En met dat geld willen we arme bonden gaan helpen. Of het WK nog groter gaan maken.
0: Dus dan krijgen de landen nog meer geld dan dat ze nu uiteindelijk krijgen. Dus, en hij gaat er dan vanuit dat het grootste gedeelte voor zal stemmen, natuurlijk.
2: Ja, zeker. Maar zo'n bond als Kaapverdië, die zijn helemaal niet ontevreden met Infantino.
0: Nee,
2: kijk, wij wel.
0: Ja.
2: Maar in Afrika niet.
0: Ik begreep dat ongeveer 75% van allemaal, van al die landen, zeg maar, die aangesloten zijn, die Infantino ook gewoon steunen. Dus hij zal ook weer herverkozen worden. Denk je niet?
2: Zeker. En hij heeft dit allemaal al bekokstoofd, hè?
0: Ja, toch al, hè? Ja. Het is allemaal met voorbedachte raden.
2: Ja.
0: We gaan het allemaal zien en meemaken. Wat trouwens wel weer bijzonder is, is dat een van de investeerders, dat is dan weer de broer van de schoonzoon van president Trump.
2: Dan heb ik er vertrouwen in.
0: Dan komt het goed, hè? Mooi zo. 3J's en dit. En de kamers van mijn hart.

0: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt. Ik kan...

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Radio Drenthe.
5: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

plaat uit 1988 van Franz Gall. Het was een ode aan Ella Fitzgerald. Ella, Ella. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze woensdagochtend. Straks nog even een overzicht waar je vandaag het beste je zwembroek aan kunt trekken. Want er staat een mooi overzicht op onze website. En ik heb straks in de tweede half uur nog een paar leuke uitgaanstips voor je. En natuurlijk de leukste muziek hier op Radio Drenthe. Dit is Bouke en Julie.

0: begon nooit als Diana Ross en de Supremes. En vervolgens werden het gewoon de Supremes. Where did our love go?
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is precies kwart over elf. En ik zat even Sebastian Bons' website te kijken. En er staan natuurlijk altijd wel leuke onderdeeltjes op. Maar deze die staat er niet zo vaak op natuurlijk. Waar kun je veilig zwemmen in Drenthe? Want jij zei van, ik heb morgen een vrije dag. Dus ik ga de zwembroek aantrekken en ik ga eens even naar het water toe.
2: Ja.
0: En toen noemde jij net een plas die nog net in Drenthe ligt. Die rood is op het lijstje. En dit is ook de enige volgens mij.
2: Ja, ik zie het. Ja, ik heb het kaartje nu voor mijn neus.
0: Ja.
2: Inderdaad, het Paterswoldse Meer, daar wilde ik even een frisse duik nemen. Mm-hmm. Maar roder dan dit gaat het niet worden, Wim. Nee,
0: volgens mij niet. Is het blauwalg of zo wat ze daar hebben? Of denk ik, hè?
2: Ik zal dus even opklikken. Ja, negatief zwemadvies. Maar ik weet dat het blauwalg is. Ja, want het is altijd blauwalg daar, dus dat zal nu niet anders zijn.
0: Nee, ik heb even de kaart gekeken. Er staat een deel van Friesland staat erop en een deel van Groningen. Nou, daar heb je aardig wat rode vlekken, maar in Drenthe heb je alleen nog de kleine rietplas. Die is dan in dit geval oranje. Dus dat is een beetje een waarschuwing. Maar de rest is allemaal veilig.
2: Ja, en ik zie de Lettelberterplas. Maar volgens mij is die officieel in Groningen, geloof ik. Hè?
0: Ja, die hoort niet bij ons.
2: Ja, het Zuidlaardermeer, het uiterste zuidelijke kontje van het Zuidlaardermeer ligt in Drenthe.
0: Oké, die is ook nog een klein beetje oranje.
2: Ja.
0: En dan heb je nog net over de grens het Moeskegat. Die is volgens mij bij achter Emmen, ter Apel, die kant op.
2: Ja.
0: Zo'n beetje, die is dan ook in het rood.
2: Ja.
0: Dus maar de rest is allemaal veilig. Er zijn best wel veel plassen trouwens, hè, in Drenthe. Waar je dan nog eventjes kunt gaan zwemmen.
2: Onze provincie is plassenrijk, dat klopt.
0: Ja, maar dat zou je niet verwachten. Dus de mooiste plekjes, Blauwe Meer is altijd prachtig. Ben je was bij Blauwe Meer geweest?
2: Nee.
0: Nou, dat zou dan toch een advies zijn om daar misschien een keer naartoe te gaan. Dat is echt prachtig. Je waant je gewoon echt in Zuid-Europa.
2: Ja, ik vind Naar je Hemelriek ook altijd wel heel erg mooi.
0: Ja,
2: het kan een beetje druk zijn, maar het is wel schitterend.
0: Is er bij de Naar je Hemelriek dat ze ook geen parkeerplek hebben aangelegd, dat je daar ook een klein beetje voor moet betalen, geloof ik, hè? Ja, dacht ik. Ja. En daar is het wel beter van geworden, volgens mij.
2: Ja, uiteindelijk is het allemaal voor de gemeenschap natuurlijk.
0: Ja, daar dacht ik.
2: Er alleen maar beter van.
0: Ja, goed zo. En als je er nu al ligt en je hebt de radio aan, dan zou ik gewoon maar één advies willen geven. Blijf lekker liggen. Lekker rustig aan. En geniet van het prachtige mooie weer wat ons vandaag en morgen hier in Drenthe treft. En de muziek, die help je ook met de dag wel door. Dit is Ella Langley en Choose in Texas.

En Annie Lennox samen met Dave Stewart. Samen vormen zij de Eurythmics. Hebben ze in de jaren 80 een aantal dikke hits, waarvan dit wel de grootste was. There Must Be an Angel. Straks om 11:30. Sebastian met het nieuws uit de regio. Maar eerst Mr. Robbie Williams.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
5: Het is 11:30. Sebastiaan nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorde en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Bij een woning aan de Liaslaan in Schonebeek is gisteravond een shovel naar binnen gereden. Dat gebeurde tijdens sloopwerkzaamheden. Eén bewoner raakte bekneld onder de brokstukken van de woning en is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakte in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
7: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.

0: website en op onze app. En daar vindt u ook het hitteblog dat we weer van stal hebben gehaald. En een kaartje waar je veilig kunt zwemmen.
1: Hartstikke goed, dankjewel. Als die neus dan met het weer.
2: Hoogzomers weer vandaag, met deze morgen al hoog in de twintigers. En vanmiddag 32 graden in het noorden tot wel 33 in zuidelijk Drenthe. Er is slechts een zwakke zuidelijke wind.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
6: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: zomerse klanken op je radio met Bert Hering en Julie July.
1: Op stap in Drenthe.
0: Het is tijd om de agenda weer in te duiken, want in het weekend gebeurt er natuurlijk heel veel. Dat hoor je iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 in de Boerop. Maar door de week ook een aantal zaken die we nu eventjes de revue laten passeren. Bijvoorbeeld, en dat kan uiteindelijk maar één keer per maand, jawel, een volle maanwandeling. En dat in het Drents-Friese Wold. Nou, bijzonder natuurlijk verschijnsel. Gisteren dan piepte er ook alweer een beetje uit. Dus ze hebben een mooie volle maan-excursie die Staatsbosbeheerders maandelijks organiseert. En dat doen ze op het Akinger Zand. Nou, die staat natuurlijk wel op verschillende data's, maar het duurt ongeveer 2 uur. En ook op verschillende tijden. Vanavond kun je bijvoorbeeld terecht vanaf 9 tot 11. Maar over een maand, 29 augustus, dan is

van 8 tot 10. Vervolgens ook nog een keer in september, dan is het van 7 tot 9. En ook op maandag 26 oktober kun je er ook nog een keer terecht. En dat wel op, bij de parkeerplaats van het Akinger Zand bij Elslo. En anders kun je vandaag ook nog terecht in Dwingelo. Daar zijn ze op 8 juli jongsteden begonnen met de Siepeldagen. Met een braderie en een vlooienmarkt. Dus al in de zomermaanden in juli en augustus. Vlakbij de Siepeltoren. Oftewel de Sint-Nicolaaskerk natuurlijk. Van 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags staat het dorp dus in het teken van een levendige zomermarkt. Die onderdeel is van de jaarlijkse Siepeldagen. En daar kun je dus ook terecht vandaag van 10 tot 5. En anders ook nog 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus. En tot slot ook nog een keer op 26 augustus op dezelfde tijden. En dat op de Brink in Dwingelo. Bijna 11:15. Koffie en Keu van Radio Drenthe. Dit is Jimmy Cliff.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd.

Oftewel het einde van deze woensdagsaflevering van Koffie en Keuvel. Ik ga vanmiddag naar huis, ik duik mijn zwembadje in en ik spreek je morgenochtend om 9 uur weer. Tot slot, de Police. Hoi.

0: zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: Plannen met je huis?
1: Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belloger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
10: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
11: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
7: Radio Drenthe.
15: Anouk in de middag.
7: Met Jeffrey Verdel.

0: Ja, dit was een hit in 1970. En ik kan je wel vertellen dat het geen winterhit was. Maar natuurlijk een zomerhit, deze Mungo Jerry en In the Summertime.
1: Anouk in de middag.
0: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur alweer geweest. De nieuwe Anouk in de middag. Op deze woensdag, dat breekt zo lekker de week. En dat kun je ook wel zeggen over het zonnetje. En dus proberen we ook hier op Radio Drenthe de hele middag de zon te laten schijnen. Dat doen we graag voor je met fijne zomerse muziek natuurlijk. Ja, en bijvoorbeeld een zomerse activiteit. We dompelen ons straks even onder in de wereld van de Jeu de Boule. Hoe leuk is dat? Verder vanmiddag natuurlijk ook nog jouw kans op nieuwe prijzen in Tientje of Tombola. Ellie is ook weer op Chuck en we hebben een nieuwe hulplijn voor je. Kortom, genoeg vertieren op de radio. En als je in de tussentijd ook graag wat leest, dan wil ik je wel even adviseren om naar onze website of app te gaan, rtvdrenthe.nl. Daar vind je namelijk het hitteblog. En daar delen we ook heel veel mooie tips in die je kunt opvolgen met deze hitte. Wat dacht je bijvoorbeeld van hoe je de warmte uit je huis krijgt of waar je kunt zwemmen deze dagen. Dus check dat vooral op rtvdrenthe.nl en in de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Verder, ik zei het al, ook een beetje poging tot zomerse muziek. Als je ook iets leuks hebt wat we voor je kunnen draaien, geef het vooral even door via de app 0592 33 11 88. En wat je niet door hoeft te geven is in ieder geval Daniel Loewis met De Wereld in de Zonne, want die komt er zo meteen al aan. Na deze fijne plaat Fleetwood Mac, altijd goed. Je hoort nu Hold

0: Ja, als je nu naar de beelden kijkt op TV Drenthe, dan zie je Ellie die op tjak is, rijden door de provincie. En dat ziet er ook wel een beetje uit als de wereld in de zonne, hè? Je hoorde Daniel Lohuis hier op Radio Drenthe. Ja, tijd voor een spelletje wat toch echt een beetje bij de zomer hoort, hè? Jeu de boule. Je hebt het vast wel eens gedaan op de camping in Frankrijk. Sterker nog, als je op de camping staat in Frankrijk, zeker in Frankrijk, dan hoort het er toch ook gewoon wel een beetje bij, hè? Iedereen trekt dan zijn set weer uit de mottenballen om lekker te gaan spelen. In Sleen doen ze dat heel anders. Daar spelen ze elke week namelijk jeu de boule bij de jeu de boule vereniging de Bonnenboelders. En die vereniging die bestaat dit jaar 35 jaar. En deze verslaggever van Streekomroep Zo34 nam gisteren bij het jubileumpotje even een kijkje.
1: Wie met goed weer op een dinsdag of vrijdagmiddag door Sleen wandelt, heeft ze vast wel eens gezien. De Bonnenboelders. De Jules de Boel vereniging uit Sleen bestaat 35 jaar. En dat wordt bescheiden gevierd.
2: Wij hebben binnenkort gaan we een dag voor onze vereniging doen met alle leden. En dan gaan we lekker Jules de Boelen. En daarna een gezellig samen zijn bij een ontspanning.
1: Wat betekent Jules de Boel voor Sleen?
2: In feite heel veel. Want het is een club die al 35 jaar bestaat. Dus dan geeft dat wel aan dat het een noodzaak is. En belangrijk is voor het dorp. Een hele echte groep op het ogenblik. We hebben hele fijne leden. En we hebben nu 4 mannen tegenover 16 vrouwen. En dat is wel een beetje weinig.
1: Hebben jullie dan ook nog jonge aanwas nodig?
2: Jonge aanwas mag. Jonge gepensioneerden. Dat is altijd welkom.
1: We spraken ook met een van de mannen. Een zeldzaam soort bij de Jules de Boel vereniging.
3: Gezellig. Met al die vrouwen, dat lukt altijd.
1: Ja, wat hoe is de sfeer altijd?
3: Goed. De sfeer is heel best. Ja hoor. We gaan met plezier elke dinsdag naartoe. En meestal win ik.
1: Oké. Okay.
4: Nou, dat is een leuke sport voor ons. Want je beweegt, je loopt, je bukt, je bent met andere mensen bezig. Het is gezellig. En op onze leeftijd moet je gewoon blijven bewegen. En dat doe ik daardoor.
1: En het sociale contact is dus heel erg belangrijk?
4: Ja, natuurlijk. Het is heel gezellig, zei ik al. Wij drinken koffie samen en wij doen ook wel leuke dingen samen. We gaan een keer uit eten of zo. Ja, nee, dat is een hele leuke club. Het is echt een hele leuke club.
1: Volgens mij ben je hartstikke aan het genieten.
4: Ja.
2: We gaan gewoon door. Want we zijn nog lang niet klaar.
1: Wat ligt er allemaal nog op de stapel? Of gewoon doorgaan?
2: Gewoon doorgaan zoals we de laatste 10 jaar gedaan hebben. Ik ben nu bijna 10 jaar voorzitter. En dat moet gewoon doorgaan.
5: Nou, ja. Jij ligt.
0: Welkom bij de club. Je ontkomt er dan ook niet aan om zelf even een balletje te gooien op de baan. Waar dus sinds 1991 al wordt geworpen. Toen door toenmalige wethouder Evert Thiele. En er wordt dus nog gezocht naar nieuwe aanwas. Dus ben je op de camping heel goed? Ben je iedereen de baas? Neem dan zeker op dinsdag of vrijdagmiddag van 2:30 tot 4:30... even een kijkje op de Jeu de Boelbaan op de Brink in Sleen. Nou, en dan kan een Frans plaatje natuurlijk niet ontbreken hier op Radio Drenthe. Not

Shania Twain en That Don't Impress Me Much. Daarvoor nog La Ballade de Jean Héreux. De ballade van de gelukkige mensen, heb ik mij ooit laten vertellen op zijn mooie Frans. Wat absoluut niet mijn tweede taal is. Ik snap daar heel weinig van. Wat dat betreft kan ik het beter in het Engels doen. Zoals deze, Shine a Little Love. Dit is ELO.

0: ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
5: Het is 12:30, tijd voor het nieuws met Sebastiaan.
6: Goedemiddag. Er komt mogelijk meer concurrentie op de noordelijke spoorlijnen. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan de NS gunt. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog de kans om ook treinen te laten rijden op de noordelijke lijnen tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Arriva wil daar al langer extra stoptreinen inzetten en ook nieuwe haltes openen. Op dit moment rijdt de NS op deze lijnen en het bedrijf wil die positie niet opgeven. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur laat weten dat het kabinet de brief van de Europese Commissie gaat bestuderen en daarna komt ze met een reactie. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. Springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK Springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is.

0: Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij de volgende evenementen in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk in ons, op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app. En daar vindt u ook een hitteblog en een zwemkaartje met alle plekken waar u veilig kunt zwemmen.
1: Oh, plons zou ik zeggen. Dankjewel hiervoor. Ja, de vraag is natuurlijk, misschien is het een beetje vragen naar de bekende weg, maar is het eigenlijk een beetje zwemweer, Hans?
2: Nou kijk, wij hebben geen zwemkaart, maar een weerkaart. En dat is een heel ander stuk gereedschap. En daarop zie ik nu dat we ongeveer op dit ogenblik door de 30 graden heen gaan in Drenthe. Tenminste, hier bij mij in het zuiden. En ik ben een redelijke koukleum, dus voor mij moet er eerst nog een paar graden bij op voordat ik het zwemweer vind. Maar goed, daar zal ik de enige in zijn. Voor de meeste mensen is dit ideaal weer om even een frisse neus te halen.
1: Zo is het. Wat voor dag is het verder? Alleen maar zon? Of zit er nog wat variatie in?
2: Grotendeels is het wel zon. Als ik zo op de satellietfoto kijk, zitten de wolken ver weg op de Noordzee en in het oosten van Duitsland. Maar ik sluit niet uit dat vanmiddag er een beetje hoge bewolking, een paar van die windveren, dat soort dingen, die ons toch nog even de zon komen plagen. Maar het stelt allemaal niet zoveel voor, dus het is wel zon dat de klok slaat. Tropisch warm overal in Drenthe. We bereiken zo'n graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden. En de wind, dat stelt ook bijna niks voor. Een hele zwakke zuidelijke wind. Dus ja, vandaag zit er niks in de weg om een prachtige mooie dag wat te gaan zwemmen of zulke dingen te doen als je vrij bent. Maar het is natuurlijk wel aardig zonnig, dus ja, ik moet het er even bij zeggen. Let op, zoek wat schaduw op als je denkt van, ik begin wat krokant te worden aan mijn randjes.
1: Oké, dat is goed om te vermelden. Even een belangrijke vraag. We gaan morgen bij RTV Drenthe iets leuks doen, maar daar hebben we wel de zon voor nodig, dat die flink schijnt. Blijft die zon ook of is het klaar na vandaag?
2: Dan heb je morgen een dag die uit twee delen bestaat.
1: Oh.
2: Vanavond en vannacht wordt het eerste graad of 17 en natuurlijk schijnt de zon nog een aantal uur niet. Maar morgenochtend komt hij erop en de ochtend, dat is het zonnigste stuk van de dag. Dat ziet er eigenlijk wel goed uit. Behoorlijk veel zon en als er al wat bewolking is, is het alleen maar hoge bewolking waar de zon goed doorheen komt. Maar ondertussen ruimt de wind naar het westen. Er komt wat andere lucht binnengetrokken en later op de dag, zo'n beetje vanaf de middag, zeker in de namiddag, is er duidelijk meer bewolking. Een oud Frans onweerscomplex gaat ten oosten van ons langs over Duitsland. Het ding is wel aardig uitgeblust, maar ook de oostelijke grens van Nederland. We zouden later in de middag en het begin van de avond er nog wat regen uit kunnen krijgen. Stelt niet veel voor, ik verwacht geen neerslag van betekenis. Maar ik kan niet garanderen dat je droog houdt. Dus in de namiddag en avond grotendeels bewolkt met misschien een spat regen.
1: Onthoud dit mensen, dit is belangrijk om te onthouden. Dat is een kleine tip van mij. Maar warm blijft het wel morgen of komt het dan ook meteen af?
2: Nee, die temperatuur die zit morgen wel snor. In elk geval de ochtend en voormiddag bereiken weer bijna tropische waarden. Een graad of 29 tot 30 dus. En ook in de namiddag en avond, voordat de temperatuur onder de 20 graden zakt, ben je echt al halverwege de avond. En de nacht naar vrijdag, dan wordt het 13 graden, is het nog steeds niet koud.
1: Oh, dan kan het raam in ieder geval weer open.
2: Je kunt even doorluchten.
1: Ja, is het dan ook weer klaar meteen met de hitte?
2: Ja, pas wel op en doorluchten, want de wind gaat naar het noorden draaien en dan slaat de deur altijd zo hard dicht en dat soort dingen. Dus we hebben op vrijdag en zaterdag een noordelijke wind en dan krijg je weer die temperatuurverschillen in onze provincie. Het noorden, dat leidt er dan echt onder, 23, 24 graden. Maar het grootste deel van de vrijdag, waarop je ook een paar buien kan treffen trouwens, zal iets frisser verlopen, zeker in het noordwesten van Drenthe. Het zuidoosten gaat nog wel door de 25 graden heen, maar nipt. En ja, vrijdag is eigenlijk dus een grotendeels bewolkte dag met ook wat buien. De meeste plekken zullen gemist worden, sommige plekken krijgen een bui. Maar daarna in het weekend, zaterdag en zondag, dan verdwijnt die buiigheid weer. Leeft het qua zon allemaal weer wat op. Maar de temperatuur doet het eerst nog rustig aan met zaterdag 24 graden en zondag 25 tot 26 graden.
1: Wij hebben het in ons zuidoosten altijd goed voor elkaar, hè Hans?
2: Ja, wat dat betreft zitten we daar prima.
1: Ja, laten we daar ook lekker blijven zitten. Bedankt voor nu dan en een mooie zonnige middag gewenst.
2: Insgelijks.
1: Joehoe.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een

0: enige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Anouk in de middag.
4: Met Jeffrey.

0: zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden...

0: het is echt zomer hier hoor. Met Justin de Wild en Cheerio. Daarvoor ook nog Vamos a la Playa.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, geen playa voor Ellie, maar wel een ander heel fijn plekje als ik het zo zie. Want je zit heerlijk onder de bomen. Ben je met een boswachter, Ellie?
3: Nou, het zal best kunnen dat ik met een boswachter hier zal zitten. Maar ik zit hier met Johan Koeling. En hij is schaapherder hier bij de schaapskudde van... ik zit bij Achter het Zaand. Dat is de Hoe heet dat? De naam is Achter het Zaand.
4: Het is van Natuurmonumenten.
3: Precies, en jij bent geen boswachter.
4: Ik ben geen boswachter, nee.
3: Maar we hebben hier wel een heel mooi plekje in de schaduw, zegt. Hier staan prachtige bomen.
4: Ja, lekker onder een lindeboom. Er is met zo'n heat weer is er niks fijner dan de schaduw van een boom.
3: Johan, ieder jaar in de zomervakantie, als Noord zomervakantie heeft, dan organiseren jullie hier bij Achter het Zaand van alles en nog wat, vooral voor kinderen, hè?
4: Jazeker. Dat is, als de vakanties van Noord-Nederland er bent, dan hebben wij 6 woensdagen in die tijd dat wij een schoppenknipdag organiseren. En qua schoppenknippen staat er niet zo heel veel voor. Althans, niet in aantal, want ik ben veer op een dag. Maar,
3: dat is niet veel.
4: Nee, dat is heel weinig. Maar ik heb dan een heel verhaal bij over waarom ze schoppen vroeger op de hei lopen en waarom het tegenwoordig en dus echt de functie van een schoopskudde. En het is belangrijk om de kinderen ook een beleving mee te geven, dus ze mag zo'n afgeknipte vacht, mag ze voelen hoe vettig als dat allemaal is van die lanoline, dat wolvet. En we hebben een wolteam wat eigenlijk al onze wollen verwerkt en die laat dan ook demonstraties zien wat ze allemaal kunt met die wollen. En schoopje knutselen en we hebben de zaanstee hier bij Schoopskooi Achter het Zaand die alle weekenden geopend is. En ook dan op die woensdagen, zeg maar. Een stukje informatie over het Dwingelenveld, over de schoopskudde. En eventjes gezellig onder de boom zitten een kopje koffie. Dus zeker. Het zijn al die mooie dagen.
3: Je bent vanmorgen er al vroeg mee begonnen. Het is nou haast te warm, denk ik, hè?
4: Ja, het is bijna te warm. Het is helemaal te warm, though. Het ging vandaag nog 32, 33 graden. En dat wordt echt te gek. De schoopskudde, zeg maar, die is vanmorgen al vroeg op pad gegaan. Dus je hebt in de koelte van de nacht heb je lopen weiden in het veld. En die komt nu, net voor het warmste van de dag, komt die weer terug. Die zoekt de beschutting op van de kooi. Heb ze stroom water, krijgt ze alle rust. En als het warm weer is, maar je hebt je van kalm aan.
3: Zo is dat. Dat geldt voor mensen net zo. Johan, jij zei net, je knipt de schapen. Nou ken ik alleen maar het schapenscheren. En waarom knip jij ze?
4: Nou, wij hebben hier één keer in het jaar hebben we een hele grote scheerdag. En dan komt er een paar potige kerels. En die scheren ontzettend veel schapen op één dag. En dan is zo'n klus weer met een heleboel andere mensen die als hulp biedt, is zo'n klus mooi geklaard. Maar ter demonstratie, zeg maar, willen wij graag wat laten zien. En dan is eigenlijk de manier van met zo'n schapen scheren knippen, is eigenlijk veel mooier dan met een tondeuze. Een tondeuze die maakt lawaai. Zo'n scheren is lekker rustig. Dus als de mensen dan ondertussen, zeg maar, vragen hebt, dan hoor ik dat ook. En dan kan ik die beantwoorden. Worden. En het voordeel is van de schoop knippen ten opzichte van scheren is dat je meer kaas maakt op een mooie aaneengesloten vacht die als van zo'n schoop afkomt. En wat ik net al zei, ons wolteam die doet van alles met de vachten en waar onder andere ook vachtvult workshops geeft ze. En dan ben je mooi aaneengesloten vachten nodig. Dus wij hebben er ook wat belang bij dat wij schoopen knippen met de scheren, zeg maar, om die vachten te kunnen gebruiken voor de workshops.
3: Maar kun je die dan zoals op die zes woensdagen, kun je dan al de schapen knippen die wild knippen die door nodig verbindt?
4: Ja.
3: Of bent er dan nog een aantal schapen die toch nog gescheurd worden?
4: Ja, er bent nog een aantal schapen, zeg maar, die als ze scheuren worden ook wel een mooie aan ingesloten vacht vanaf komt. Nou, die wordt natuurlijk ook in het vakkie workshop gelegd. En dan nog met de geknipte vachten erbij, dan hebben we eigenlijk altijd wel genoeg. En alle vachten, zeg maar, die als niet heel van het schaap afkomt, dus pluksgewijs, zeg maar, daar maakt ze kadewol van. En er wordt mooie kranzen van gemaakt. En verdrukt.
3: Wandelwol.
4: Wandelwol, ook heel belangrijk. Jazeker, dus. Dus alle wol wordt in die zin wel benut, zeg maar. En voor de workshops hebben we altijd wel genoeg aan ingesloten vachten.
3: Ja, jullie vinden het erg belangrijk om de kinderen veel verlichting te geven.
4: Ja, dus als je hier bij, als je in Drenthe bent, dan is het sowieso wel hartstikke mooi, zeg maar, om een schaapskudde te zien. He, alles in de verte, maar van dichterbij is het nog veel mooier natuurlijk. Nou, wat wij hier standaard hebben, dat is om 4 uur bij terugkomst van de kudde, is er altijd in mijn eigen kwartier. Iedereen mag de kooien mee, kunt er mijn schaap aan. En
3: vinden ze dat wat, die schaap?
4: Nou, die schaap, die vinden het, tenminste niet alle schaap, maar er ben er altijd een stok waarbij die komt al naar voren en die wil graag aaien wonen, dus die hebt er geen moeite met. En, maar dat is een beleving voor de kinderen. Nou, op zo'n knipdag, wat ik net al zei, zeg maar, zo'n vette vacht laten vullen, zeg maar, kinderen vinden dat mooi, hè. En dan zeg ik altijd van dat wolvet, dat is lanoline, dat is hartstikke goed voor de huid. En als je op de haan smeert, dan krijg je mooi strak vel. En zeg maar, als je het op de wangen gesmeerd, dan krijg je dat veel mooier.
3: Oh ja, dat wil ze.
4: En die kleine kinderen die gaan dat doen natuurlijk, hè.
3: Nou hoor ik ze inderdaad, je zit net al, ze komen zo weer terug van de hei. Nou, ik hoor ze ook al op de achtergrond, daar komen
4: ja,
3: ze aan, hè.
4: Ja, nee, ze bent wat nog mekken en zo, zeg maar. Zet eigenlijk over de hele dag en dan hebben ze niks te mekken en schoppen, want dan hebben ze de mond vol met heide, blad en gras. En, maar als ze zo bij terugkomst, dan zoek ze elkaar weer wat op, hè. Het lammetje wil de moeder hem en de moeder wil het lammetje hem. En dan is het eenpje zo van, hé, hey, wat ben je hier? Ja, ik ben hier. En nou, straks gaan ze de kooi in, dan is er nog eventjes een klein bier in huisholen van Jan Steen. Dan lopen alles wat naar elkaar, hè. Maar als dan de rust weer gekeerd is, dan ligt iedereen weer mooi bij elkaar.
3: Ja, ze kunnen hier vanmiddag lekker rustig in de schaduw liggen. Niet te veel gedoe en niet te veel geplukt eraan. Maar ook beesten hebben last van de warmte.
4: Ja, absoluut. Zeker. Als 33 graden is voor een dier net zo als 33 graden voor een mens. En ik moet er wel bij zeggen, zeg maar, dat een schaap automatisch of een dier automatisch al wat tempert. En wij mensen, zeg maar, ja, we hebben er altijd wel wat moeite met, zeg maar. Dus ik zou zeggen, als het warm weer is, neem een voorbeeld aan een dier. En doe lekker kalm aan.
3: Dankjewel, Johan. En veel plezier met de workshops vanmiddag. En met de verhaal vertellen.
4: Dankjewel.
0: Ja, lekker blijven vertellen. Dat doe jij ook nog even, hè, vanmiddag. Ellie, gewoon weer lekker door met Op Tjak op deze woensdag. En hou het hoofd koel, zou ik zeggen. Maar dat komt wel goed zo onder de bomen, lekker in de schaduw.

Dat is Douwe Bob en You Don't Have to Stay. Daarvoor ook nog Pata Pata op Radio Drenthe. Zometeen hebben we hier in Anouk in de Middag natuurlijk weer een hulplijn. En ja, het is toch wel een zielig verhaal eigenlijk vandaag. Hoe dat zit, dat hoor je dus zometeen. Ook meer zomerse muziek onderweg. Tisento ga je horen naar UB40.

0: Basefit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
1: Hey Tess.
2: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramiek, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan, zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
6: Met Jeffrey Verdel.

0: Mattia Bazaar en T-Cento op Radio Drenthe.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, elke dag op Radio Drenthe aandacht voor iemand die onze hulp wel kan gebruiken. En vandaag is dat zeker het geval. Of eigenlijk niet onze hulp, maar de hulp van jou als luisteraar aan de andere kant van de lijn. Want we zetten dan eigenlijk even de zender open om mensen een podium te geven voor iets waar ze hulp bij nodig zijn. En in dit geval is het eigenlijk best wel een beetje een triest verhaal, mag ik zeggen. Want morgen is het namelijk een week geleden dat Manon vermist is geraakt vanaf Park de Kremmen in Gasselten. En even voor de duidelijkheid, Manon, dat is dan, Sebastiaan, een hond, hè, hebben we het over.
3: Ja, Manon is een hond.
0: Ja, een Roemeense mix, 6,5 jaar oud, 45 centimeter hoog. En ondertussen is er een team van, ik denk wel zeker 55 mensen op zoek naar Manon met drones, speurhonden. Nou ja, bijna alles wordt bij wijze van ingezet, maar nog geen resultaat. En Kees is de eigenaar van Manon. Dag Kees, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, ik zeg het goed, hè, Roemeense mix, 6,5 jaar oud, 45 centimeter hoog. Hoe ziet ze er verder uit?
4: Nou, ze heeft een bruin lijf, ja. En ze heeft een zwarte kop en zwarte poten. En ze heeft van de voren een witte bef. En wat erg op. En ze heeft een heel kort staartje. Een staartje van maar een centimeter of 10.
0: Yeah.
4: Maar wat erg opvalt, dat is op het moment dat de mensen hem zien, waar we heel dankbaar voor zijn, dan moet je er niet benaderen. En dat is niet omdat ze agressief is, maar om reden dat ze heel angstig is.
0: Okay.
4: We hebben haar zelf pas een drietal weken. Ja. En ze komt zoals gezegd uit Roemenië. Ja. Ze is heel lang bij iemand van Nederlandse afkomst daar gehouden in de opvang.
0: Uh-huh.
4: En ze is dus zeven weken geleden is ze naar Nederland gekomen. Daar heeft ze met drie andere honden gezeten in een Nederlandse tijdelijke opvang. En daar viel het op dat zij dus zich niet zo erg veel. Er waren drie andere honden. En er was sprake van dat zij zich van die andere honden ook niet zoveel aantrok. Dus het is niet zo dat het een heel sociaal dier is. Ja. Ze is nogmaals niet agressief. Het is alleen zo, ze is erg bang.
0: Oh ja.
4: En er is sprake van het Team Held. Dat is een vrijwilligersorganisatie die dus inderdaad, wat je al noemde, met heel veel mensen en met heel veel liefde bijna dag en nacht bezig is om haar te vinden. Alleen, ze is wel op verschillende locaties gezien. En die locaties die strekken zich uit van Papenvoort aan de ene kant tot gisteren is gesignaleerd bij bij Unibed 31 en dat is in de buurt van camping Puur Exlo.
0: Okay.
4: Dus dat is echt helemaal aan de andere kant.
0: Ja.
4: En dat betekent dat het omdat ze zo bang is, ja, betekent het dat het lijkt erop dat ze maar steeds wegloopt. Ze vindt geen rustplek.
0: Ja, precies.
4: En dat is juist zo belangrijk, vinden degene van Team Held. Ja, dat op het moment dat ze een rustplek vindt en daar gelokaliseerd kan worden, dan betekent het dat ze maatregelen kunnen nemen om haar zeg maar op te vangen.
0: Juist.
4: Anders lukt dat niet. Nee. Anders lukt dat niet.
0: Nee, we zien de poster nu ook op ons televisiekanaal, dus ook met de foto erbij. Voor iedereen die aan het kijken is. Wat is dan logisch? Want je hebt natuurlijk, je hoort al van mensen dat ze dus gesignaleerd is. Wat is dan handig om te doen? Zo snel mogelijk bellen en dan kunnen mensen heel snel ter plekke zijn of zo? Hoe gaat zoiets?
4: Dat is precies wat je zegt. Ja. Die telefoonnummers die noem ik nog maar eventjes. Mm-hmm. Dat is 06-22-83-02-96 of 06-12-73-40-22.
0: Mm-hmm.
4: Op het moment dat ze gesignaleerd wordt, ja, dan zou het fijn zijn als in de buurt is in ieder geval dat er een foto van gemaakt kan worden. Ja, maar dat er dan middels deze telefoonnummers onmiddellijk contact met ons opgenomen wordt en aangegeven.
0: Oh, je valt even weg. Dat is wel een beetje jammer. Maar ik denk dat je vooral wilde zeggen dat even aangegeven wordt waar de hond zich op dat moment bevindt. En dan kunnen we direct in actie komen. Onze telefoonlijn valt ineens helemaal eruit, zie ik. Dat is niet handig. Maar goed, bij deze dus. De telefoonnummers die Kees zojuist heeft genoemd, die kun je dan bellen. Dus let op, misschien kom je Manon tegen. Voor laatst nog gesignaleerd dus in de buurt van een vakantiepark bij Exlo. Laat het dan vooral eventjes weten bij Kees. Dus dan help je Kees enorm mee. Dus even daarna uitkijken, alstublieft, als je Manon ziet verschijnen. Ik dank Kees voor zijn uitleg en ik hoop dat het goed gaat komen, dat Manon gevonden gaat worden.

0: Tangerine en Work for the Love. Daarvoor ook nog Bluff en Midzomernacht.
1: De Slingerplaat.
0: Jazeker, de Slingerplaat. We gaan op zoek naar weer een mooie plaat. Meerdere zelfs, want Sebastian, we moeten er natuurlijk 26 op ons rad plaatsen. Waar we dan over een klein half uur aan kunnen slingeren. Om ervoor te zorgen dat we een mooie plaat gaan draaien. Die past bij het volgende onderwerp. En daarom zat ik een beetje aan de 24 vast. 24 uur en 24 minuten. Dat was de vlucht van Melbourne naar Toulouse. Van Qantas. Dat is een airliner. Maar vooral van Airbus. Je hebt het vast meegekregen, denk ik. Heb je het meegekregen of niet? Moet ik je even informeren.
2: 24 uur in het vliegtuig.
0: Ja. Nou ja, het was nog een testvlucht. Maar het is wel de bedoeling dat er inderdaad een rechtstreekse vlucht gaat komen. Van Sydney naar Londen. Dus dat je echt gewoon vanaf Engeland in één streep naar Sydney kan. Dat is natuurlijk ook nog eens aan de andere kant, hè, van Australië, zeg maar. Het verste weg toch?
2: Ja,
0: of zoiets.
2: Zuidoosten een beetje.
0: Ja, ja. Dat is de bedoeling. En daarvoor is een speciaal vliegtuig ontworpen door Airbus. En met een extra brandstoftank waar nog eens 20.000 liter kerosine in kan. In totaal gaat het dan om 188.000 liter brandstof wat erin gaat. En het is de bedoeling dat er 12 worden gemaakt. Dan zou je dus zo in 20 uur uiteindelijk, want ze hebben nu dus een extra lange vlucht gedaan om te testen of je dat allemaal redt en zo, hè, ook met eventueel vertraging en dat soort dingen. Dat je dus in 20 uur van Sydney naar Londen en naar New York zou kunnen vliegen.
2: Ja. Hoe duur zou zo'n ticket zijn? Weten we dat?
0: Goeie vraag. Weet ik niet.
2: Het kan geen 122 euro zijn.
0: Dat,
2: waarmee sommige mensen naar Puglia gaan.
0: Ja, nee. Ons collega Wim.
2: Oh.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. Maar goed, nu moet je altijd een overstap maken. Hè. Vaak op Singapore of zo, of op Dubai. Ja. Dat soort plekken. En dan kun je dus gewoon in één keer door. Ja.
2: Wel heerlijk.
0: Ja,
2: maar moet je je voorstellen.
0: Er zijn wel non-stop vluchten naar Australië, hoor, maar die gaan allemaal naar Perth.
2: Ja, ja.
0: En dat is natuurlijk aan de andere kant van Australië. Dus dat is een stukje korter.
2: Ja. Maar vroeger, 300 jaar geleden, ging Abel Tasman. Die deed er 6 maanden of een jaar over.
0: Ja.
2: En nu stap je in het vliegtuig en in één dagje ben je in Australië.
0: Ja.
2: De tijd gaat zo snel tegenwoordig.
0: Het is heel bijzonder inderdaad. En waarschijnlijk ook de langste commerciële vlucht ooit. Het record stond ooit op de naam van een vliegtuig dat in 2005 21.601 kilometer vloog van Hongkong via de Verenigde Staten naar Londen in 22 uur en 42 minuten. Ja, en nu dus, je komt ook op Flightradar volgen. Hè? Dat doen veel mensen. Sterker nog, het is de tweede meest bekeken vlucht ooit. Op Flightradar. Na het toestel wat het lichaam van Queen Elizabeth vervoerde. Die vlucht werd door 3,6 miljoen mensen toen gevolgd. Zaten zo te volgen waar het vliegtuig langs ging. Deze had gisteren ook een behoorlijk aantal volgers.
2: De langste lijnvlucht in 2017, toen actief, was tussen Doha in Qatar en Auckland. Die heb ik wel eens gehad. Maar is al lang en breed ingehaald. Nou ja, en dat is nu een klein duimpje in vergelijking met wat we nu hebben.
0: Ja, we gaan naar die 20 uur toe. Waarschijnlijk dus vanaf volgend jaar kun je dat doen. Dus voor de Slingerplaat waren wij op zoek naar platen met tijd. Jawel, want de tijd vliegt. En je zit behoorlijke tijd in het vliegtuig als je dus in één keer van Londen naar Australië vliegt. Welke platen met tijd kunnen wij voor jou noteren voor op onze slingerrad? Geef het door 0592-3311-88. Dus 0592-3311-88. Welke plaat moet jij aan denken als we het hebben over tijd?

0: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
1: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: 13:30, tijd voor het nieuws met Sebastiaan.
4: Goedemiddag. Er komt mogelijk meer concurrentie op de noordelijke spoorlijnen. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan de NS gunt. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog de kans om ook treinen te laten rijden op de lijnen tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Arriva wil daar al langer extra stoptreinen inzetten en ook nieuwe haltes openen. Op dit moment rijdt de NS op deze lijnen en het bedrijf wil die positie niet opgeven. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur laat weten dat het kabinet de brief van de Europese Commissie gaat bestuderen en daarna komt ze met een reactie. De haven van Meppel heeft het drukker dan normaal. Dat komt door het dichtgooien van het Twentekanaal tussen Coevorden en Almelo. Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau

0: En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
1: Greven komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. En na ruim 40 jaar heeft Norg zijn mascotte terug. Eekhoorn Norgie was jarenlang onderdeel van pretpark De Vluchtheuvel. En gisteren maakte hij zijn opwachting bij het tuigpaardenconcours in het dorp. De mascotte zal ook bij volgende evenementen dit jaar in Norg weer te zien zijn. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vindt u ook een hitteblog en een kaartje met alle plekken waar u veilig kunt zwemmen in Drenthe.
2: Donders, daar moet je bij wezen. Dankjewel, Sebastiaan. Het weer dan, dat krijg je van Hans Nienhuis.
3: Het is tropisch warm met maximale graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden van Drenthe. Omdat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet broeierig aan. De wind is zwak uit het zuiden en ook de avond verloopt warm, met na zonsondergang nog boven 20 graden en vannacht minimaal 17 graden.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden
7: eSIM. Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Jeffrey Verdel.

0: De nieuwe single van Bronsema en Staal, Had ik je maar nooit laten gaan. Daarvoor ook nog Dolce Vita.
1: De slingerplaat.
0: Uit de zomer van 1983. Deze beste Fabio Roscioli. Ja, zo heet hij eigenlijk. Maar ja, dat is blijkbaar een moeilijke naam. Dus hij maakte er Rian Paris van. Klinkt ook zo lekker Frans direct. Hè? Dacht ik, meld je dat even.
2: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. De slingerplaat staat in het teken van de tijd. Dat heeft te maken met het feit A, dat de tijd altijd vliegt. Want het is inmiddels alweer bijna 2:15. Maar B, vooral met het feit dat tijdsrecords verbroken gaan worden. Want je kunt vanaf volgend jaar waarschijnlijk in één ruk in 20 uur vliegen van Londen naar Sydney. En dat is iets nieuws. En er moet ook een speciaal toestel voor gemaakt worden. Gisteren was de testvlucht van Airbus. En die is succesvol voltooid. En daarom dachten wij, we zetten de tijd even weer scherp. En we gaan op zoek naar plaatjes met tijd. Nou, die zijn meer dan genoeg binnengekomen. We hadden onze handen er vol aan.
2: Het was weer een ouderwets callcenter hier op de, in de radiostudio.
0: Waar gaan we eens mee beginnen?
2: Nou, we moeten beginnen met een liedje dat ik wel heel leuk vond dat hij binnenkwam. Want dat deed me echt terugdenken aan vroeger. Jan kwam ermee, een liedje van Dio samen met Sef.

0: nou niet zozeer een nare herinnering aan, maar dit liedje, dit heb ik ooit op de radio gehoord en daarna nog een keer. En ik kwam er nooit achter, was nog in de tijd dat je geen Shazam of zo had, hè, weet je wel. Ik kwam er dus nooit achter hoe dit liedje heette en laat staan wie de uitvoerende ervan was. Ik heb er heel lang naar gezocht en jaren later kom ik er dus achter wat uiteindelijk de titel en artiest was. En toen kwam de crime dat ik het nergens kon vinden meer om het zeg maar voor mezelf af te spelen thuis.
1: Nou, nu zal het voor altijd bij je blijven.
0: Ja, dit liedje en nu is er gewoon Spotify en Radio Drenthe. Dus dan kunnen we gewoon, kan ik hem afspelen wanneer ik wil. Dus dat is voor mij een zegen. Goed, dat even terzijde. Mark, Twan en Henk en nog veel meer kwamen met Yves Berendsen. Terug kon in de tijd dat ik die vlucht van 20 uur nooit genomen. Hè? Heb je eigenlijk wel eens ooit lang in het vliegtuig gezeten?
1: Wat is je record? Vraag je dat aan mij?
0: Ja?
1: Ik vertelde net dat.
0: Ja, dat is het. Maar hoe lang was dat?
1: 17 uur.
0: 17 uur?
1: Ja, ja. Oh. Maar ik heb toen denk ik wel 12 uur geslapen in dat vliegtuig.
0: Oh, dat is wel relaxed.
1: Op de terugweg, op de heenweg niet.
0: Jij vliegt altijd business class?
1: Nee. Gelukkig niet. Nee.
0: Oké, door met het lijstje. Nico kwam met The Rolling Stones en The Last Time. Hadden we nog een keer de Stones?
1: Ja, dit was natuurlijk niet het enige klassiekertje van de Stones dat over tijd ging, want Steven kwam met deze.
0: Time is on my side. Moeten ze zelf ook eens even naar de tijd gaan kijken.
1: Nou.
0: Hoewel dat nieuwe album mag er gewoon zijn, hè?
1: Oh, wat maak jij de Stone-fans hier boos mee, zeg.
0: Nee, dat is een grapje natuurlijk. Anneke dan, Andrea Bocelli en Time to Say Goodbye.
2: Time to say goodbye.
0: Mag jij de Italiaanse titel doen?
1: Heb je dat? Conte Partiro.
0: Oh, heb jij gewoon Italiaans stiekem geleerd of zo?
1: Ik ben meertalig.
0: Oh, nou. Oké. Nog eentje om mij af te sluiten.
1: Ja, Jan Dijkstra, Alina, Ellie, Ria en nog veel meer mensen die kwamen met een klassiekertje van Jim Cruise.

0: Ik vind dat wel toepasselijk, maar dat ligt meer aan mijn hoofd waarschijnlijk. Want als ik een liedje heb met borrel, moet ik altijd denken aan, weet je wel, brieven in een fles en dan in de zee gooien. Maar ja. Dat is ook een associatie wat ik een beetje heb bij Australië.
1: Oh ja?
0: Ik weet niet waarom, maar dan denk je ook aan zon, strand.
1: Ik heb die associatie met Pippi Langkous.
0: Oh, waarom?
1: Ja, omdat er een aflevering gaat over flessenpost. Als ze haar vader wil contacten.
0: Genoeg zee in Denemarken natuurlijk.
1: Zweden.
0: Ja, sorry. Zweden. Oh, genoeg zee trouwens.
1: Ja.
0: hele oosten van het land grenst aan de zee. Goed, plaatjes rondom tijd. Je kunt er nog over tijd gesproken een kleine minuut of 5, 6 insturen. Dan plakken we de 26 op het rad en dan geven we er een slinger aan. Voor de slingerplaat van vandaag gaan we eens even kijken waar die op

0: Ja, ze blijven maar binnenstromen. Alle suggesties rondom tijd. Ook tijdens Bright Side of the Road van Van Morrison. En daarvoor nog Mark Ronson. En Amy Winehouse en die topplaat Valerie.
1: De slingerplaat.
0: Ja, echt het Callcentrum Light waren we weer hier.
2: Laat het woord light maar weg.
0: Nee, ja, dat is ook zo. Maar dat is wel fijn, want dan hebben we ons alvast een beetje ingeoefend voor het callcentrum wat straks weer op gang gaat komen. Want we spelen zometeen natuurlijk ook weer Tientje of Tombola.
2: En de allergrootste prijs zit er nog steeds in.
0: Oeh, maar dat is voor straks. Eerst gaan we iemand anders belonen met een mooie prijs, namelijk je liedje op de radio. Ik zou zeggen, gooi er maar direct een slinger aan. Dan gaan we eens even kijken welke van de 26 platen we gaan draaien hier op Radio Drenthe. Allemaal platen die te maken hebben met tijd vanwege die lange afstandsvlucht.
3: Hey.
0: Die is binnengekomen. Ja, dit is waar jij op hoopte, hè?
2: Op de T inderdaad. Ja, de T van trein.
0: Ja, en van tijdmachine.
2: Inderdaad.
0: Hè? Ja, daar had jij op gehoopt. Dat is mooi. Die pakken we er dan eventjes bij.
2: Oh, dat is een leuke, ja. Oh, dat doet me wel een beetje denken aan vroeger. Ja. Heb jij je misdragen vroeger op school?
0: Nee, nooit. Hmm. Nee, nooit. Niet op school in ieder geval. Ja. Ja. Dus ja. We gaan tijdmachine draaien. Als slingerplaat.
4: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
5: Sorry man, ik kan niet.

0: terug gewoon in de tijd.
1: Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
6: Met Jeffrey Verdel.

0: Het is heerlijke zomerse muziek van Splitsing. Wind en zeilen hoor je op Radio Drenthe. Ja, en het is echt een soort hitteplan vandaag gaande. Hè? En dus zijn onze collega's ook op pad door de provincie heen om flink af te koelen. We deden op onze social media een oproepje waar we nou echt naartoe moeten voor verkoeling. En meerdere mensen die noemden het zwembad in Veenhuizen, want daar is juf Elisa ten Hof. Want die is heel bijzonder, werd er gezegd. Dus ging Ronald op pad, en mijn collega Ronald, en die vroeg natuurlijk even aan de zwemjuf of dat klopte dat ze zo bijzonder was.
1: Ja, ik ben bijzonder streng, ik ben bijzonder wild en bijzonder enthousiast.
2: En waar wordt u nou zo enthousiast van op een dag als vandaag?
1: Ik word enthousiast van zwemmende mensen. Want een zwembad zoals dit is gewoon een feestje om in te werken. En iedereen die hier komt, komt met plezier. Want iedereen denkt lekker verkoelen, lekker plonzen. Dus niemand is chagrijnig die hier komt. Dus mooie baan.
2: En ja, het is nu heel rustig, maar dat heeft ook te maken volgens mij met... u bent nu les aan het geven aan een bijzondere doelgroep, hè?
1: Klopt. Wij geven tussen de middag les aan jongeren van de Jarenborg. En dat doen we dus als het zwembad even dicht is.
2: En dat u zegt jongeren van de Jarenborg, niet iedereen zal weten wat dat is. Wat zijn dit voor jongeren?
1: Jarenborg, dat zijn AMA's, minderjarige asielzoekers. En ja, die zitten hier in afwachting van een verblijfsvergunning. Hoe zeg ik dit?
2: Die wachten of ze inderdaad mogen blijven. Hoe is dat voor u om les te geven aan deze doelgroep?
1: Het is echt een superleuke doelgroep om les te geven. Ze zijn gretig, ze willen heel graag in Nederland blijven. En dan weten ze, ze moeten Engels leren, ze moeten Nederlands leren. Maar in Nederland is heel veel water, dus je moet ook leren zwemmen.
2: En dat kan dan weer bij uw zwembad?
1: Dat kan zeker in ons zwembad, ja.
2: Ja, het is nu een hele hete dag. Het is de zoveelste warme dag van het jaar, kan ik wel zeggen. Merken jullie dat ook in de drukte vanmiddag?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een heel rustig zwembad. In de ochtend altijd banenzwemmers. En in de middag zijn het veelal kinderen uit het dorp die komen zwemmen. Maar als de temperaturen boven de 25 komen, dan komt heel Norg, Oosterwolde en Assen ineens richting ons prachtige badje.
2: En als u dan de vooruitzichten van het weer ziet en u ziet dat zo'n dag als vandaag eraan komt, wat denkt u dan?
1: Zonnebrandcrème op. En onder mijn parasolletje, collega oproepen als het nodig is. En mijn fluit in de aanslag. Want als ze dingen doen die niet mogen, dan ga ik even fluiten.
2: Maar eerst nog even lesgeven.
1: Ik ga eerst even lesgeven. En mochten er mensen zijn die aquasport erg leuk vinden. Ja, ook aquasport doen wij hier in Veenhuizen. Iedere woensdag om 6:30 en iedere vrijdag om 11:00. En aquasport... hier in Veenhuizen, dat is echt een feestje. Mag je niet missen.
0: Dat pakt ze dan mooi even weer mee. Deze zwemjuf Elisa ten Hof. Er wordt lekker gezwommen in het openluchtbad in Veenhuizen. Leuk om dat te horen. Nou, veel meer van dit soort leuke dingen zie je allemaal in ons live blog, in ons hitteblog. Te vinden op rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app. Muziek, dat hoor je op Radio Drenthe. Bailamos is dit.

0: Enrique Iglesias en Bailamos.
1: Tientje of tombola.
0: Tijd voor het, nou, durf wat te zeggen, zeker in ieder geval het leukste spelletje op de Drentse radio. Maar misschien ook wel landelijk. Tientje of tombola, jij maakt weer kans op een draai aan de tombola. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wat komt eruit? Of ben jij iemand die gaat voor zekerheid en kies je voor die 10 euro? Dat mag natuurlijk ook altijd. Het eerste wat je moet doen is je natuurlijk kwalificeren voor dit spel. En dat doen we altijd met een instapvraag. En in dit geval hebben we een Drentse uitdrukking weer van stal gehaald. Dus ik ga dan ook even mijn beste Drents even weer van stal halen. Is dat goed? Ik heb geoefend hoor.
2: Zeker.
0: Maar. Ik heb geoefend.
2: Nee, okay. Dat is goed.
0: Wat betekent, beste mensen, de uitdrukking het beste peert van... Nee, ik wil iets anders zeggen. Ik wil zeggen beste peert van stal.
2: Ja, ik zie de twee druppeltjes langzaam over je hoofd glijden.
0: Oké, opnieuw. Toch te veel geoefend. Dan struikel je ook altijd, hè? Nou ja, dat is al in lijn met de uitdrukking die ik wil noemen. Het beste peert strompelt wallies. Dus het beste peert strompelt wallies. Wat betekent die uitdrukking? Hè, het beste peert strompelt wallies. Hè? Dan, als je dat weet, dan bel je natuurlijk 0592 33 11 88. En misschien spreek ik je dan zometeen in dit mooie spel. Tot zo.

0: Muziek van Alex Warren, Fever Dream en daarvoor Une Belle Histoire. Tientje of tombola. Daar gaan we weer, tientje of tombola, met in de tombola nog steeds natuurlijk het hobbelpaard. En daarom hebben we ook een vraag van stal gehaald. Waar het paard in centraal staat. Het beste peert staat erin centraal. En misschien dat... Sebastian, was het nou Henk of was het nou Gerard?
1: Oh, sorry. De lijn hangt.
0: Ja?
1: Henk.
0: Henk, hè? Ja, dat dacht ik al. Hoi, Henk. Hallo, uit Zwartemeer.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Er bestaat ongetwijfeld ook een Gerard Koel uit Zwartemeer. Maar jij bent Henk Koel.
2: Ja, klopt ja. Helemaal.
0: Hou je het hoofd ook een beetje koel deze dagen?
2: Nou, ik zit heerlijk thuis bij de airco.
0: Oeh, dat is een luxe zeg. Heerlijk is dat, ja, hè? Hebben wij ook thuis.
2: 22 graden en super temperatuur.
0: Ja, gewoon helemaal top.
2: Ja.
0: Lekker. Dus, maar dat betekent wel dat je dus de hele dag binnen bent. Of ben je ook al buiten geweest?
2: Vanmorgen wel buiten geweest. Oh, ja. Maar vanmiddag werd mij te warm buiten.
0: Ja, dat snap ik wel. En wat heb je dan buiten gedaan? Gewoon even buiten zitten of ben je ook nog weg geweest?
2: Ja, vanmorgen even naar de winkel verder niet hoor.
0: Oh ja, precies.
2: Ja. Even,
0: vers brood scoren en verse groenten en zo, dat soort dingen.
2: Dat soort dingen, juist.
0: De dagelijkse boodschapjes.
2: Zoiets.
0: Nou, het voordeel aan binnen onder de 22 graden airco zitten is natuurlijk dat je de hele dag naar Radio Drenthe kunt luisteren of naar TV Drenthe kunt kijken. En dan kun je dus meespelen met tientje of tombola. Ja, de vraag van vandaag, of van dit moment, staat dus in het teken van het... van het beste peert. Hè? Het beste peert. Want de uitdrukking was... het beste peert strompelt wel eens. Of het beste peert van stal strompelt wel eens. Wat betekent dat?
2: Nou, een goed mens... ja, die maakt ook wel een fout. Iedereen maakt wel een fout.
0: Ja. Dat is inderdaad waar er veel op zaten. Wij rekenen dat goed... Als je helemaal in de goede richting wil zitten, dan hebben we het over... het kan de beste overkomen. Maar als je erachter in de dikke Vandalen kijkt... dan staat ongeveer dat er allemaal achter.
2: Ja.
0: Of in dit geval in de dikke Drentse Vandalen. Hè? De DDD hebben wij. Hè?
2: Ja, juist.
0: We hebben niet dubbel D, maar triple D. Dan is... begin nou ineens te lachen. Wat is dit... wat de grote vraag is nu... gaan wij voor 10 euro zo keiharde euro's... of gaan we toch weer voor die tombola?
2: Nou, ik denk dat ik maar voor de tombola ga.
0: Ja, ga je er toch voor?
2: Ja hoor.
0: Het is toch wat, hè? Het is toch iets magisch of zo, hè, die tombola?
2: Ja, het is toch spannend, hè?
0: Dat is waar, ja. Nou, Sebastian, je hoort het. Je mag weer.
1: We gaan weer een flinke slinger geven.
0: Ja hoor. Het hele muntje moet er toch doorheen, hè? Anders doet hij het niet. Dat is toch. Ik hoor al wat rollen. Wat voor kun je al zien wat voor kleuren het zijn?
1: Ik zie rood met geel.
0: Zijn dat een beetje goede kleuren?
2: Ja, denk het wel, hè?
0: Ja, oké, denk het wel.
2: Nou, denk het wel, weet het niet zeker.
0: Zijn niet de dorpskleuren van Zwartemeer, toch?
2: Zeker niet. Groen-geel.
0: Groen-geel,
1: ja, dat zijn mijn lievelingskleuren.
0: Van de voetbalclub,
1: zeker.
2: Ja.
1: Hey, Henk.
2: Ja.
0: Ik vind dit spannend, hoor. Ik had er gewoon even een roffel bij.
1: Hou je een beetje van auto's?
2: Jawel, zeker.
1: Twee toegangskaarten voor de Classic GP.
0: Oh, nou, dat meen je niet.
2: Gefeliciteerd. Oh, dat is hartstikke leuk, toch?
0: Gewoon hier op het TT-circuit in Assen. Dat is eind augustus ergens, dacht ik. En dan mag je gewoon met twee personen die kant op. Klassieke auto's, alles is erbij, Henk. Hallo, ben je er nog? Of ben je zo onder de indruk dat het... Ik krijg...
1: De buiten is binnen voor Henk.
0: Ja, ik zie nog wel lijntjes knipperen, maar ik krijg Henk niet meer hier... wacht even hoor, volgens mij heb ik iets... Ja, daar
1: is hij.
0: Ja, sorry, ik heb een verkeerd knopje aangeraakt.
2: Oké.
0: Twee kaartjes dus, Henk, voor de Classic GP hier op het TT-circuit in Assen.
2: Hartstikke leuk, bedankt.
0: Dik voor elkaar, hè. Blijf even hangen, gaan we er zorgen dat de boel in orde komt... en dat de kaartjes jouw kant op komen.
2: Is goed, bedankt.
0: Voor nu een mooie dag, hè.
2: Hoi.
0: Ja, heerlijk zeg. En vanmiddag bij Dimitris maak je gewoon opnieuw kans. Op een mooie prijzen in dit fantastische spelletje. Tientje of tombola.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
3: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
4: Het is, ja, de tijd vliegt al 2:30. En dus is hier Sebastiaan met het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er komt mogelijk meer concurrentie op de noordelijke spoorlijnen. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan de NS gunt. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog de kans om ook treinen te laten rijden op de noordelijke lijnen tussen Groningen, Zwolle en Leeuwarden. Arriva wil daar al langer extra stoptreinen inzetten en ook nieuwe haltes openen. Op dit moment rijdt de NS op deze lijnen en het bedrijf wil die positie niet opgeven. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur laat weten dat het kabinet de brief van de Europese Commissie gaat bestuderen en daarna komt ze met een reactie. Lieke Nooijen uit Coevorden staat zaterdag aan de start van de Tour de France Femme. De Drentse is een van de 7

0: Vanwege de droogte mogen schepen daar niet meer doorheen varen. Via ander water komen ze nu uit bij de havens in Meppel, Kampen en Zwolle. Doordat het waterniveau in Drenthe beter op peil is dan in Overijssel, blijven de vaarwegen naar Meppel gewoon open. En springruiter Michael Greve uit Veningen maakt in augustus zijn debuut op het WK springen in het Duitse Aken. Die wedstrijden zijn niet alleen belangrijk omdat het een WK is. Greve kan er ook kwalificatie afdwingen voor de Olympische Spelen, vertelt hij.
1: Dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
0: Greve komt niet alleen in actie om dat voor elkaar te krijgen. Hij springt in teamverband met nog 3 andere ruiters. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app. En daar vindt u ook een hitteblog en een zwemkaartje met alle plekken waar u veilig kunt zwemmen.
2: Donders, en dat wil je gewoon. Dankjewel hiervoor weer. En voor het weer, of je een beetje lekker kan zwemmen, is hier Hans Nienhuis.
3: Het is tropisch warm met maximale graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden van Drenthe. Omdat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet broeierig aan. De wind is zwak uit het zuiden en ook de avond verloopt warm, met na zonsondergang nog boven 20 graden en vannacht minimaal 17 graden.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

0: Radio Drenthe, Katrina and the Waves en Walking on Sunshine.
1: Zoek het uit.
0: Ook in deze zonnige periode duiken we weer in alle vragen die jij ons stelt. En bij de Zoek het Uit redactie is ze weer terug na een vakantieperiode. Greetje, goedemiddag.
2: Hoi, ben ik weer.
0: Ja, inderdaad. En je dacht direct, we pakken een mooie vraag op van Bas. Hij vroeg zich namelijk af de naam van onze provincie. Drenthe, is dat nou met een H of zonder een H? Nou, hoe zit het nou eigenlijk?
2: Ja, het schijnt dat het inderdaad af en toe ook nog wel zonder H geschreven moet worden. Maar ja, het korte antwoord is heel simpel. Officieel schrijf je de naam van de provincie als Drenthe met een H.
0: Nou, bedankt dan hiervoor.
2: Nou, graag.
0: We hebben natuurlijk even iets verder uitgezocht. Want je ziet ook zonder H nog regelmatig voorbij komen. Hoe zit dat precies?
2: Ja, dat klopt. Nou, dat komt. Hè, de officiële spelling nu, de spelling die de overheid gebruikt ook, is Drenthe met een H. Dat staat ook in de officiële spellingsregels. Maar die spelling is door de eeuwen heen meerdere keren veranderd. Er is een tijd geweest waarin Drenthe zonder H de officiële spelling was. Of de meest gebruikte schrijfwijze bij gebrek aan officiële spelling. Mm-hmm. En daardoor kom je die oude spelling soms nog steeds tegen. Bijvoorbeeld in oudere boeken of documenten, bepaalde namen. Je hebt van die schoolplaten met de provincie Drenthe erop bijvoorbeeld. En dan staat er nog Drenthe boven zonder H.
0: Ja, precies. Ja.
2: Of de naam van een historische vereniging. Ik bedenk maar wat.
0: Ja.
2: Of een blad.
0: Dus het bestaat eigenlijk al heel lang, die naam.
2: Ja. Die naam die gaat terug tot de vroege middeleeuwen. Oh. In een oorkonde uit het jaar 820 wordt het gebied al genoemd als Pago Treant. En dat is een van de oudste bekende vermeldingen van wat we nu Drenthe noemen, zeg maar.
0: Ja, en waar komt dan de naam eigenlijk vandaan, van oorsprong? Want het heet niet meer Pago Treant.
2: Nee, het heet niet meer Pago Treant. Nee, taalkundigen die denken dat die naam is afgeleid van een oud-Germaans woord dat mogelijk verband houdt met het getal 3. Treant, 3. Mm-hmm. En dat zou dan weer verwijzen naar de 3 dingspelen. Dus de oorspronkelijke rechtsgebieden waar Drenthe destijds uit bestond. Dus je had die 3 dingspelen.
0: Ja.
2: Dus Pago Treant. En Treant, 3 werd Drenthe.
0: Oké. Goh, daar moet je even goed over nadenken. En wanneer begon dan die hele discussie met die H?
2: Ja, nou ja, die ging dus een beetje op en neer. Hè. Die schrijfwijze die veranderde steeds mee met de taal. Je had zeg maar populair taalgebruik, zoals je dat nu ook hebt, maar dan in de middeleeuwen ook. Ja. Straattaal van toen, zeg maar. Hè, in de Bataafse tijd, dat was rond het einde van de 18e eeuw, werd Drenthe met een H vooral gebruikt in officiële staatsstukken. Maar ja, later veranderde dat weer. Als je dan officiële stukken van later ziet, dan is het weer zonder H.
0: Dus toen was het ineens weer weg, die H.
2: Toen was het ineens weer weg. In de woordenlijst van De Vries en Te Winkel uit 1914 bijvoorbeeld. Hè, dat was een beetje soort van wat we nu het groene boekje hebben. Of Twitter.
0: Ja.
2: Dan had je toen de woordenlijst. En daar stond alleen Drenthe zonder H in. En dat was toen dus weer de officiële spelling volgens die woordenlijst.
0: Ja, maar
2: dus het ging heel erg in.
0: We weten inmiddels natuurlijk beter, hè? Want we hebben nu dus die H er weer bij, toch?
2: Ja, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog kwam Drenthe met een H weer steeds vaker terug in officiële stukken. Het was ook een tijdje, naast elkaar. Dus beide schrijfwijzen werden gewoon door elkaar gebruikt lange tijd. En in 2006, dus dat is eigenlijk nog maar 20 jaar geleden, toen zijn al die spellingsregels op de kop gegaan. Misschien weet je dat nog wel. Toen werd pannenkoek, werd pannenkoek. De nieuwe spelling, zeg maar.
0: Ja.
2: En toen is ook officieel vastgelegd dat Drenthe met een H de officiële naam van de provincie is.
0: En daar valt dan niet meer aan te tornen natuurlijk. Even voor de juffen en de meesters onder ons, betekent het dan dat Drenthe zonder een H echt fout is?
2: Als je het hebt over het schrijven van de naam van de provincie wel.
0: Oké.
2: Ja.
0: Oké. Maar alleen dus historisch gezien komen we het dan nog.
2: In historische context of taalkundige context. Hè, met zo'n soort uitleg bijvoorbeeld. Of een naam van een vereniging, een krantje, een restaurant, ik noem maar wat. Hè. Iemand die er bewust vanuit historisch perspectief voor heeft gekozen om het zonder H te schrijven, dan schrijf je het zonder H.
0: Ja, precies.
2: Dan kun je dat nog tegenkomen, inderdaad.
0: Dus als wij weer trend willen zetten of onze eigen straattaal in willen voeren, moeten wij onze naam RTV Drenthe veranderen in RTV Drenthe zonder H. Dan gaan we weer.
2: Ja, zou kunnen, ik zou het niet doen.
0: Kunnen we de discussie weer op gaan brengen. Nee, mooi. Leuk, weer zo'n vraag dat je denkt van, nou ja, weet je wel, we weten het wel gewoon. Mm-hmm. Maar als je erin duikt, dan blijkt het toch altijd
2: weer
0: op een bijzondere manier in de vork
2: in de stilte
0: erachter
2: zitten. Ja.
0: Voor de mensen die denken, leuk zo'n vraag, die heb ik eigenlijk ook. Nou, stuur hem dan gewoon in naar Zoek het Uit. Dat kan op rtvdrenthe.nl/zoek het uit. Daar kun je ook meer hierover lezen trouwens.
2: Zeker.
0: En al die andere vragen die binnen zijn gekomen, of een e-mailtje naar Zoek het Uit @rtvdrenthe.nl. Met.nl.
2: Zeker.
0: Dankjewel weer voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En hou het hoofd koel.
2: Oh, dat komt wel goed hoor.
0: Ook tijdens het uitzoeken van
2: het is zomer, hè. Hey.

originele versie van een plaat die later een hit werd. Chris Norman, Susie Quattro, Stumbling In hoorde je op Radio Drenthe. Daarvoor ook nog Tony Esposito. En Papa Chico. Zo is het. Einde van deze Anouk in de middag. Morgen weer een gloedje nieuwe, maar je hoeft Radio Drenthe helemaal niet uit te zetten hoor. Zometeen hier Dimitri Skops met heel veel fijne plaatjes uit de jaren 60 en 70. Love in Spoonfuls zie ik staan. Summer in the City, naar Danny Vera.

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
0: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien
13: uit.
12: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van.

0: Studio Steenbergen.
1: Summer in the City, love and spoonful. Nou, summer in the city is het zeker, jeetje, 33 graden in onze mooie provincie. Goedemiddag en van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is deze week op vakantie, vandaar ik hier. Mijn naam is Dimitri Skops, maar wel de gebruikelijke ingrediënten in Studio Steenbergen. We hebben zometeen de jukebox, ja, met daarin twee platen van de Beatles. Er is namelijk op deze dag in 1964 iets heel bijzonders gebeurd met de Beatles. Iets legendarisch en wat dat precies is, hoor je zometeen. Net als dus twee platen van de Beatles. En vanmiddag weer jouw kans op dikke, vette prijzen van Radio Drenthe. We spelen na 4 uur namelijk tientje of tombola. Ja, we kunnen een tientje aan je overmaken. Dat gaat wel lukken. Of je kan een balletje uit de tombola die hier in de studio staat trekken. En die tombola is gevuld met 100 mooie prijzen. Er zijn inmiddels al wat prijzen uit, maar er zitten nog steeds mooie prijzen in die tombola. Dikke cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard, maar ook stickers en sleutelhangers. Dus ja, weet wel waar je dat tientje voor inzet. Het kan ook zomaar een sticker of een sleutelhanger worden. Maar het kan ook een dikke prijs worden op deze woensdagmiddag. Het kan allemaal. Nou, hoe je dat kunt winnen, dat ga ik je later uitleggen. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin muziek groter was dan de tv... en kapsels groter waren dan muziek. Deze komt eraan van Jackie Wilson. Higher and Higher. Zometeen. Deze prachtige van Eagles, One of These Nights, onderweg op Radio Drenthe. En ook Stevie Wonder, For Once in My Life, hoor je zometeen. Veel meer 60s en 70s hits, tot aan 4 uur dus hier.

0: Dit is Radio Drenthe, woensdagmiddag, 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1964 gaat in afwezigheid van prinses Margaret en Lord Snowden de tweede Beatles-film Help in Londen in première.
2: What are you bothering, you naughty boy? We just put an hour ago in there.

je denkt, wat heb ik gehoord? Dit was toen de trailer, nu in de bioscoop. En hoewel de bioscopen zijn uitverkocht, is er ook veel kritiek op de film. Zelfs van John Lennon zelf, die vindt namelijk dat de beste stukken eruit zijn geknipt. Toch krijgt de film een jaar later de eerste prijs tijdens het filmfestival in Rio de Janeiro. Bob Dylan raakte op 29 juli 1966 zwaar gewond tijdens een ongeluk met zijn Triumph 55 motorfiets. Gebeurde in Woodstock, New York. Dylan wordt met breuken, ernstige verwondingen aan zijn nek en een zware hersenschudding opgenomen in het Middletown Hospital. En afhankelijk lijdt hij ook nog aan de lichte verlammingsverschijnselen en geheugenverlies. Het volledige herstel duurt lang, ruim 9 maanden. En pas op 27 december 1967 verschijnt zijn nieuwe album. En dan toch nog even weer terug naar de Beatles, want ze beginnen op 29 juli 1968 in Abbey Road Studio 2 aan de opname van dit

Hey Jude is bedoeld als hart onder de riem voor zoon Julian Lennon. Zijn vader John Lennon is hevig verliefd op de Japanse kunstenaresse Yoko Ono en net gescheiden in die tijd van haar moeder, of zijn moeder, Cynthia. Dat was zijn vrouw dan, zeg maar, hè, waarmee hij Julian kreeg. Maar dat begrijp je. En dan triest nieuws op deze dag in 1974. Mama Cass Elliot, de zangeres van de Mama's en de Papa's, overlijdt.

ze overlijdt in het appartement van Harry Nilsson in Londen, waar bizar genoeg 4 jaar later ook drummer Keith Moon van The Who zijn laatste adem zal uitblazen. Mama Cass Elliot is in Londen voor een reeks optredens in de Royal Albert Hall. En de lijkschouwing wijst uit dat ze een hartaanval heeft gekregen, veroorzaakt door overgewicht. En dan Barry en Nileen. Ze komen op deze dag in 1978 op nummer 33 binnen in de Nederlandse top 40 met dit nummer.

stijgt nog door naar plaats nummer 12. En ik pak er ook even een oude top 40 bij van 29 juli. Het is vandaag de Nederlandse top 40 van 29 juli 1975. Daarin staan de Eagles, One of These Nights en ook Tammy Wynette, Stand By Your Man. Je hoort ze zo meteen beide op Radio Drenthe. Eerst Sugarloaf, Don't Call Us, We Call You uit de top 40 van 29 juli 1975.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Start your engines for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus is het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
4: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.
5: Goedemiddag, het is exact 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Lieke Nooijen doet mee aan de Tour de France voor vrouwen. Team Visma Lise Bike heeft de selectie voor de Franse rittenkoers bekendgemaakt. En daarin is dus ook plek voor de wielrenster uit Coevorden. De Tour de France voor vrouwen begint komende zaterdag. De Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan NS heeft gegund. Daardoor krijgt Arriva mogelijk nog ruimte voor extra treinen en nieuwe haltes tussen onder meer Groningen en Zwolle. En de Jeugdtour Assen neemt maatregelen tegen de hitte. Het wielrenevenement voor de jeugd moet deelnemers vooraf drink- en kledingadviezen geven. En ze leren hoe ze beginnende uitdroging kunnen herkennen. Dit en meer is ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
6: Het is tropisch warm met maximale graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden van Drenthe. Omdat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet broeierig aan. De wind is zwak uit het zuiden en ook de avond verloopt warm, met na zonsondergang nog boven 20 graden en vannacht minimaal 17 graden.
5: Zometeen hier op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Met onder andere Stevie Wonder en John Paul Young.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis en een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en 200.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Drenthe. Het beste van de Drentse Doezend.
1: Van 24 tot en met 31 december heb je hem gehoord hier op Radio Drenthe. De Drentse Doezend, de muzieklijst voor en door Drenthe. Elk jaar kan je stemmen op je favoriete platen voor de Drentse Doezend. En het beste uit de Drentse Doezend is ook te horen hier op Radio Drenthe. Elke zaterdag tussen 12 en 2. Voor nu nemen we een duik in de Drentse Doezend van 2025. En stel je voor, een lege portemonnee. Stapels rekeningen en één grote droom. Een leven zonder geldzorgen. Dat is precies het decor van Money, Money, Money. ABBA verpakte die herkenbare wens in een leuke melodie. Met een vleugje glamour en een knipoog. Het nummer verschijnt in 1976 en groeide uit tot een van de grootste klassiekers van de Zweedse supergroep. Uit de Drentse Doezend van 2025. ABBA, Money, Money, Money. En vorig jaar stond hij in de lijst op nummer
2: 882.

0: Studio Steenbergen.
1: De Jukebox.
2: Vandaag staan we in de Jukebox stil bij een bijzondere gebeurtenis. Op deze dag in 1964 gaat de tweede Beatles-film Help in Londen in première. En hoewel de bioscopen uitverkocht zijn, is er ook veel kritiek op de film. Van John Lennon zelf bijvoorbeeld, die vindt dat de beste stukken er zijn uitgeknipt. Ja, toch krijgt de film jaren later de eerste prijs tijdens het filmfestival in Rio de Janeiro. En daarom nu twee nummers van de Beatles achter elkaar in de Jukebox. Zometeen hoor je Ticket to Ride en eerst de titeltrack van de film. Hier is Help!
0: De Jukebox.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website, bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
6: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Heerlijke zonnige muziek op deze zonnige woensdagmiddag. Bananarama en Venus. Dit is Radio Drenthe. 4:08. Dimitri is hier zo op de plek van René. Die is lekker met vakantie. En ik kwam wat dierennieuws tegen. Ja, het is komkommertijd. Maar het is wel een opmerkelijk bericht. Ken jij die mop van die vos die een bril zoekt? Nou, in Laren kennen ze die zeker. Laren, dat dorp in het Gooi, weet je wel. Ze keken daar vreemd op toen een vos een brillenzaak binnenstapte. Ja, echt. Het vosje zocht natuurlijk geen nieuwe bril en was duidelijk de weg kwijt. Toen het afgelopen zaterdag schrikachtig bij de opticien naar binnen dribbelde. Volgens de brillenverkoper oogde het dier niet helemaal in orde en botste het ook overal tegenaan. En de eigenaar van de winkel, Erik, die heeft geen moment getwijfeld en de dierenambulance gebeld. Nou, die wouden eerst niet komen. Uiteindelijk zijn ze het dier wel komen ophalen. En het bericht dat de winkel op Instagram heeft gedeeld is veelvuldig bekeken en heeft inmiddels bijna 1700 likes. Ja, sta je in één keer mooi in de kijker met je brillenzaken. Ja, de vos. Het is niet het enige dier dat af en toe om wat aandacht vraagt.
2: Jeetje mina, er zijn ook wel heel veel diersoorten. Een bever en een otter is daar echt per se nodig. De makreel. De makreel die accepteert de wereld om hem heen zoals die is. En dan formuleer ik het eigenlijk nog te actief. Dit is niet eens sprake van acceptatie, het is meer... En dan zit ik thuis op de bank te kijken naar zo'n onderwaterdocumentaire... en dan zie ik daar zo'n zeester liggen op de bodem van de zee. En dan denk ik altijd... Zijn daar ambities? Ja, dat denk ik ook altijd bij zo'n zielig bedoeld filmpje... van zo'n uitgemergelde ijsbeer op zo'n smeltende ijsschot. Denk ook, hallo ijsbeer, niet gehoord van de opwarming van de aarde? Nee, daar heeft hij niet van gehoord. Omdat die beesten in de miljoenen jaren dat ze er zijn... geen seconde hebben geïnvesteerd in het verbeteren van hun communicatietechnieken. Nee, genoeg vreten binnen. Lui.
3: Ik hoorde dat als er nu een nucleaire oorlog uitbreekt... dan winnen niet de Amerikanen en ook niet de Russen en ook niet de Chinezen. De enige die gaan overleven, dat zijn de kakkerlakken. Dat is toch ook bizar? Ik zie het gewoon voor me. Zo'n planeet, één grote woesternij... en het enige wat er nog leeft zijn Feyenoord-supporters.

0: Tjak.
1: Met Ellie Smit.
2: Ja, Ellie is op Tjak. Ellie, waar ben jij?
3: Ja, en eigenlijk de plek waar iedereen wil wezen vandaag in het zwembad. En wel in het beleefpark in Dwingel. Goedemiddag, jij bent...
4: Tom, hi.
3: Hoi Tom, en jij bent... Jullie zijn van Welzijn Menswerk van de gemeente. En jullie organiseren vandaag iets heel leuks in dit beleefpark.
4: Ja, en nou ja, samen met de beweegcoaches die er dan helaas vandaag niet bij konden zijn, organiseren wij de zomermoves. Nou, dat had eigenlijk in dat je... Je ziet hem achter ons liggen, weet ik niet zeker, maar we hadden net een mooie buikschuifbaan.
3: Ja, dat is fantastisch natuurlijk met dit weer.
4: Ja, heerlijk. Dus het was ook de hele middag hartstikke druk. Je kon hier achter de bus kon je BMX fietsen. Je ziet hier nog kinderen die aan het kleien zijn.
3: Oh, lekker in de schaduw. Heerlijk.
4: Heerlijk onder een partytentje. En we konden daar in de schaduw nog een dansclinic volgen. Dus,
3: Oeh, dat was wel dat was nog wel een beetje zweten, denk ik.
4: Ja, dus we konden gelukkig nog een plekje vinden in de schaduw. Maar ja, het was wel een hele sportieve middag. En ja, wat kun je beter wensen dan...
3: Dit is natuurlijk fantastisch. Hey Noah, kom maar een klein eentje bij als je wilt. Ja, het is natuurlijk fantastisch mooi weer. Iedereen wil naar het zwembad. Doen ze dan ook allemaal wel met?
5: Ja, zeker. Ja, de baan die lag eigenlijk al best wel lang klaar. En ze konden niet wachten om de baan op te gaan en om te fietsen. En, kleien doet het ook hartstikke goed. Dat verbaast mij wel. Dat had ik niet verwacht. Maar het is een hartstikke leuke middag eigenlijk.
3: Ja, een hartstikke leuke middag. Dit doen jullie nou vandaag in Dwingelo, maar doen jullie dus vaker?
4: Ja, we houden een reeks deze zomer. Volgende week zijn we in Vledder en die week erop in Haventen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde concept. Volgende week zit er nog boksen bij, kickboksen. Dus er komt er nog een workshop bij.
3: Oké, maar giet dat dan ook deur als het dit weer is? Want dat kickboksen met dit weer lijkt me nou niet echt...
4: Nee, ik weet niet of wij het ook in het water kan doen. Maar we moeten misschien dan maar
3: een
4: mouw eraan passen. Ja, dat is even bekijken. Ik hoop dat het zo weer is. En dan moeten we gewoon kijken hoe we dat gaan oplossen.
3: Ja, ik bedoel, je bent natuurlijk in het zwembad. Alle mogelijkheden heb je voor hand. Ja,
4: dit is gewoon perfect. En in heel veel ruimte in de gemeente Westerveld qua zwembaden. Dus je kunt het nog zien. Mooi.
3: Ja, want hoeveel zwembaden bent er in de gemeente Westerveld?
4: Ja, ik dacht drie.
3: Oh, de drie waar jullie naartoe gaan?
4: Ja.
3: Ja. Doen jullie vaker dit soort dingen?
4: Nou, in de winter organiseren we de wintermoves. En we organiseren wel samen met de beweegcoach vaker activiteiten. Dus we doen het wel vaker. Alleen de wintermoves is dan bijvoorbeeld echt in de zaal. Doen we voetballen of trefbal. Of, eigenlijk om zoveel mogelijk kinderen / jongeren te leren kennen.
3: En is dat dan nou ook lukt om zoveel mogelijk kinderen te leren kennen? Of binnen toch wel heel veel vakantiegangers?
5: Het is natuurlijk hartstikke leuk om zoveel jongeren te leren kennen. Maar je hebt ze nu uit Groningen. En wel vakantiegangers, maar...
3: Ja, want die zie je natuurlijk na deze keer niet weer.
5: Nee. Maar dat is ook wel leuk dat ze dan toch wel hierbij aansluiten en toch meedoen met zoiets.
3: En afdenk, volgend jaar moeten we daar weer naartoe, want doen ze alleen maar leuke dingen met kinderen.
4: Precies. En dat zeiden ze ook wel hoor in Groningen. Ze kijken toch wel met een jaloers... oog een beetje, toch wel hier naartoe. Van mooi dat het hier georganiseerd wordt. Bij ons is dat eigenlijk niet zo. Hè?
3: Nou, hartstikke top. Jongens, ik vind eerlijk gezegd wel mooi West. Ik vind het veel te warm hier. Jullie ook even zweetdruppelen en straaltjes bij de kop langs. Dimitris, wij vinden het mooi West voor vanmiddag. Ik zoek ook een stukje in de schaduw op, denk ik. Net als heel veel mensen hier rond het zwembad. Want heel veel plekjes in de schaduw, die ben gewoon bezet.
6: Je hebt gelijk, Ellie. Geniet ervan, van het weer. Heerlijk.
3: Dankjewel.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 4:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Lieke Nooijen doet mee aan de Tour de France voor vrouwen. Team Visma Lise Bike heeft de selectie voor de Franse rittenkoers bekendgemaakt. En daarin is dus ook een plek voor de wielrenster uit Coevorden. De Tour de France voor vrouwen begint komende zaterdag. En de Europese Commissie zet vraagtekens bij de manier waarop Nederland het spoor aan NS heeft gegund. Daardoor krijgt Arriva mogelijk alsnog ruimte voor extra treinen en nieuwe haltes tussen onder meer Groningen en Zwolle. En de Jeugdtour Assen neemt maatregelen tegen de hitte. Het wielerevenement voor de jeugd moet deelnemers vooraf drink- en kledingadviezen geven. En ze moeten leren hoe ze beginnende uitdroging kunnen herkennen. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben we Hans Nienhuis.
7: Het is tropisch warm met maximale graad of 32 in de kop en 33 in het zuiden van Drenthe. Omdat de luchtvochtigheid laag is, voelt het niet broeierig aan. De wind is zwak uit het zuiden en ook de avond verloopt warm, met na zonsondergang nog boven 20 graden en vannacht minimaal 17 graden.
6: Zometeen mag je meespelen met Tientje of Tombola. Mag je kans op dikke vette prijzen. En muziek onderweg van onder andere Olivia Newton-John en ook Dr. Hoek zometeen op Radio Drenthe.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei. Studio Steenberg.

spelen voor goede prijzen op de woensdagmiddag. Een tientje of tombola. Het werkt als volgt. Je krijgt zo meteen de instapvraag. Als je daar het goede antwoord op weet en je komt in de uitzending hier bij Radio Drenthe, dan kan je kiezen. Of ik maak een tientje aan je over. Of je kiest iets uit de tombola. Dat is de snoepautomaat die we hier in de studio van Radio Drenthe hebben staan. Die kan je ook bekijken op TV Drenthe. Die tombola die is gevuld met allemaal balletjes. 100 mooie balletjes zaten erin. Er zijn al wat balletjes uit. En die balletjes die zijn gevuld met hele leuke prijzen. Cadeaubonnen, designer zonnebrillen, een hobbelpaard zit erin, een luchtbed, noem het allemaal maar op. Maar ook stickers en sleutelhangers. En aan jou is dus, zometeen wil je iets uit de tombola of wil je een tientje? Geef dus antwoord op de instapvraag en dan kom je zometeen in de uitzending om lekker gezellig mee te spelen. Ben je klaar voor de instapvraag? Ja, ga er even goed voor zitten. De instapvraag is deze vraag. Onder welke naam kennen we de Drentse band de Thunderballs beter? Onder welke naam kennen we de Drentse band de Thunderballs beter? Als je het denkt te weten, mag je nu bellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Ons telefoonnummer is 0592 33 11 88. Onder welke naam kennen we de Drentse band de Thunderballs beter? Denk je het te weten? Of je weet het echt zeker? Ja, bel of app maar dan hoor. 0592 33 11 88. Kom je zo meteen in de uitzending. Dan mag je kiezen. Of een tientje. Ja, 10 hele euro's. Of een balletje uit de tombola. En jouw kans op een veel grotere prijs. Kom maar op met je goede antwoord. Dit is Mr. Rock'n'Roll. Amy McDonald.

0: een tientje of tombola. We gaan het spelen op deze warme woensdagmiddag hier op Radio Drenthe. En ik heb Zwaantje uit Bijlen aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Hoi. Lekker weer, hè?
0: Ja, het is puffen en zweten, hè? Hey.
1: Ja, nou, ik zit hier aan de keukentafel nou te puffen en te zweten.
0: Oh. Ja. En heb je een airco bij, Zwaantje?
1: Nee, ik heb geen airco, maar ik zat vanmiddag lekker in de kamer met een ventilator.
0: Ah.
1: En op stand 1 blaast hij zo hard dat je bijna uit je stoel waait. Dus dat is heerlijk.
0: Op stand 1 al? Dan moet je nagaan als je hem op stand 3 zet.
1: Ja, dan waai ik de tent uit.
0: Dan waai ik de tent uit. Ja. Zwaantje, leuk dat je weer meedoet met een tientje of tombola. De instapvraag luidt als volgt. Onder welke naam kennen we de Drentse band de Thunderballs beter?
1: Dat zijn de Dutch Boys.
0: Dat is goed, ja. Gefeliciteerd, want je hebt sowieso een tientje nu in de pocket. Wil je een tientje of wil je iets uit de tombola?
1: Nou, dan zou ik toch wel heel graag iets uit de tombola willen.
0: Toch iets heel graag uit de tombola. Dan gaan we dat doen, Zwaantje. Tientje of tombola. Ja, en nu gaat er iets spannends gebeuren hier bij Radio Drenthe. Want we hebben een tropenrooster hier. En dat betekent dat ik heb normaal gesproken altijd ondersteuning. Maar ik zit vanmiddag helemaal alleen. Dus de tombola die staat denk ik een metertje of 10 bij mij vandaan in de studio. En daar moet ik dan toch heen om daar een balletje uit te halen. Want anders dan lukt het niet. Maar ik heb hier een, dat heet een wandelzender.
1: Mm-hmm. Ik heb al een uurtje tijd hoor.
0: Hoort u mij zo ook? Ah, kijk, je hoort mij. Nou, ik loop naar de tombola toe, Zwaantje.
1: Oké.
0: En ik hoop dat het allemaal goed gaat. En dan moet er natuurlijk wel een muntje in. Dat muntje had ik al even klaargelegd. Zit je ook mee te kijken via TV Drenthe?
1: Nou, nu even niet. Ik heb vanmiddag wel de hele middag gekeken.
0: Nou, doet hij het? Of gaat dat ding het niet doen? Ah, kijk, hoor eens.
1: Geef er een schop tegen aan. Oh, hij doet het al.
0: Oh, daar komt jouw balletje, Zwaantje.
1: Nou,
0: ik loop even terug naar de microfoon. Ja, ik praat nu ook door de microfoon, maar even de microfoon waar ik normaal sta, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Ja, daar ben ik weer. Goh. Spannend zo, hè?
1: Spannend.
0: Ja.
1: Echt wel?
0: Ik heb het balletje in mijn hand, Zwaantje. Het was even een onderneming. Moet eens eventjes kijken wat erin zit. Oeh, het is een heel klein briefje.
1: Maar ja, er kan niet heel groot op staan natuurlijk.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Je hebt dat tientje ben je verloren.
1: Ach, ja. Dat is geen ramp.
0: We hebben stickers en sleutelhangers in de tombola.
1: Mm-hmm.
0: Maar Zwaantje...
1: Ja?
0: Het is woensdagmiddag.
1: Mm-hmm.
0: Het is zonnig.
1: Ja?
0: En het is een prachtige middag voor jou.
2: Gefeliciteerd!
0: Want jij krijgt een Guess zonnebril voor een vrouw.
1: Nou, kijk. Wat wil je nog meer?
0: Nou, dat is geen kattenpis hoor, hé.
1: Nee, hartstikke blij mee.
0: Dan loop jij er weer helemaal blits bij deze zomer. Nou,
1: ik ga er meteen de straat op als ik hem heb.
0: Ja, hartstikke goed.
1: Dan ga ik de blits uithangen.
0: Nou, dat is hartstikke leuk, Zwaantje. We gaan hem naar je opsturen. En de instapvraag ging inderdaad over de Thunderballs. Onder welke naam kennen we deze Drentse band beter? Dat zijn natuurlijk de Dutch Boys.
1: Ja.
0: En ken je hun bekende nummer?
1: Van de Dutch Boys wel, van de Thunderballs niet.
0: Ja, van de Dutch Boys. Welk bekend nummer?
1: Ja, dat is Boer Harms, hè.
0: Hey, dat is helemaal goed. Die gaan we draaien. Fijne dag.
1: Oké.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Zondag 2 augustus, de 47e Festival de Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Odido. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
12: Met

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, het laatste uur alweer van Studio Steenbergen op deze warme woensdag. Temperaturen zijn 33 graden in Drenthe. Heerlijk. En zojuist een dikke prijs uit de tombola. Ja, we spelen namelijk tientje of tombola, doen we de hele dag. En morgen ook weer gewoon hier op Radio Drenthe. Een zwaantje die ging er vandoor met een heerlijke zonnebril. Als je dat nou ook leuk vindt om iets te winnen bij Radio Drenthe, gewoon luisteren naar ons. Dan kan je vanzelf meespelen met tientje of tombola. Morgenochtend starten we er weer mee. En elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En wat er vandaag allemaal is gebeurd, ja, dat ga je zo meteen allemaal horen. Paul Young komt eraan, Come Back and Stay. En deze kan je meezingen. Rob de Nijs met Bange Hart.

0: All Youngs, Come Back and Stay, hier op Radio Drenthe. Het is 4:15 geweest. En elke werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Het is een feestelijk jaar voor minicamping De Bulte in Tienderveen. Camping bestaat 20 jaar en wordt nu gerund door Petra en Sander. En vooral de ouders van Petra hebben de camping groot gemaakt. Ellie is vandaag op Tjak en zij ging langs bij de camping. En ze vroeg of de camping vanaf het begin al zo'n doorslaand succes was.
1: Nee, dat duurde natuurlijk heel lang voordat je dan een beetje aanlopen hebt. Ik denk dat we wel 1 jaar of 10 misschien over gedaan hebben. Voordat het een beetje vol kwam. En toen met corona, toen is het wel echt vol geraakt. Ja, en nu is het wisselend. Het hangt veel van het weer af.
2: Ja, dat snap ik wel. Intussen is de camping ook wel uitbreid, want jullie hebben nog een veldje erbij. Dat is een heel bijzonder veldje.
3: Ja, dat laten we wat meer natuurlijk. En in het midden hebben we wat fruitbomen staan. En we laten het allemaal lekker een beetje groeien. Dus de mensen die van groen houden, die kruipen vaak in het groen, zeg maar, in die hoek. Ja.
2: En nou hebben jullie de camping overgenomen van jouw ouders. Maar was dat voor jullie meteen duidelijk dat jullie dat ook wilden gaan doen?
3: Nou ja, we woonden zelf in Hengelo. En mijn schone ouders hadden zoiets van, nou ja, als je het over wil nemen, moet je het nu doen. Want wij worden er te oud voor. Het wordt ons te grote klus. Dus toen was het wel helder van, nou ja, dan is het de whole package, zeg maar. Dan is het het huis, het erf en de camping. Dus we hebben er wel naartoe geleefd dat we dat zouden doen.
2: Maar jullie hebben jonge kinderen. En dat was meteen ook even een dingetje. Die moest nog verhuizen.
1: Dat klopt, ja. Die moest inderdaad verhuizen. En in Hengelo hadden we echt een heel fijn huis. Maar minder ruimte. Dus die hebben dat, ik denk dat wel 1 jaar echt, of 2 jaar misschien wel moeite mee gehad dat we dat achterlieten. Maar inmiddels hebben ze hier ook fijn. Dus ze gaan in Tienerveen naar school en ze hebben vriendjes in de buurt. Dus dat gaat eigenlijk best wel goed.
2: En je zegt net de whole package, maar je kreeg je schoonouders er ook bij.
3: Dat is waar. Ja, daar hebben we van tevoren ook wel goed over nagedacht. En we lopen de deur niet plat bij elkaar. En ze wonen dus bij ons op het erf tegen het huis aan, zeg maar. En ze heeft tot nu toe gewoon ook heel veel voordelen.
2: Ja, want ze binden jullie achtervang.
1: Ja, met alles. Met de camping, maar ook voor de kinderen. Dus als wij een keer weg willen of we hebben een feestje, dan passen ze op. En ze springen met onderhoud. Een paard die springt echt veel bij. Qua onderhoud doet hij veel op de camping. En als we zijn net terug van vakantie, dus toen hebben ze ook opgepast. Ja, dat is wel echt super. Als we dat niet hadden, dan konden we ook niet weg. Dus,
2: Ben jullie vol deze vakantie, Petra?
3: Nou, niet vol. Nee, met Hemelvaart en Pinksteren dan zitten we altijd wel vol. Maar verder is er eigenlijk altijd wel plek. Beetje afhankelijk van het weer. Maar ja, we zijn geen bomvolle camping. We blijven een minicamping.
2: Ja, precies. Dus de mensen die nog een plekje zoekt, er is nog plek.
1: Zeker. op de website, via de website, de gegevens kijken om te reserveren. Dat kan altijd. Radio Drenthe.

0: Tom Jones en Sexbomb. Dit is Radio Drenthe. Iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we terug op Radio Drenthe of wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat. En dit gebeurde. Het is de schrik van iedere hondeneigenaar. Je hond gaat er vandoor. Ja, het overkwam Kees Grivioen. Zijn hond Manon liep weg in Gasselte en is altijd nog spoorloos. Kees was vanmiddag even te gast bij Jeffrey op de radio en hij vertelde hoe je hond Manon kunt herkennen.
1: Ze heeft een bruin lijf, ja. En ze heeft een zwarte kop en zwarte poten. En ze heeft van de voren heeft ze een witte bef. En wat erg op. En ze heeft een heel kort staartje. Een staartje van maar een centimeter of 10.
0: Ja.
1: Maar wat erg opvalt, dat is op het moment dat de mensen hem zien, waar we heel dankbaar voor zijn, dan moet je er niet benaderen. En dat is niet omdat ze agressief is, maar om reden dat ze heel angstig is.
0: Okay.
1: We hebben haar zelf pas een drietal weken. Ja. En ze komt zoals gezegd uit Roemenië. Ja. Ze is heel lang bij iemand van Nederlandse afkomst daar gehouden in de opvang.
0: Mm-hmm.
1: En ze is dus 6 weken, 7 weken geleden is ze naar Nederland gekomen. Daar heeft ze met 3 andere honden gezeten in een Nederlandse tijdelijke opvang. En daar viel het op dat zij dus zich niet zo erg veel. Er waren 3 andere honden. En er was sprake van dat zij zich van die andere honden ook niet zoveel aantrok. Dus het is niet zo dat het een heel sociaal dier is. Ja. Ze is nogmaals niet agressief. Ze is alleen zo. Ze is erg bang.
0: Oh ja.
1: En er is sprake van het Team Held. Dat is een vrijwilligersorganisatie die dus inderdaad, wat je al noemde, met heel veel mensen en met heel veel liefde bijna dag en nacht bezig is om haar te vinden. Alleen, ze is wel op verschillende locaties gezien. En die locaties die strekken zich uit van Papenvoort aan de ene kant tot gisteren is gesignaleerd bij bij Unibet 31 en dat is in de buurt van camping Puur Exlo.
0: Okay.
1: Dus dat is echt helemaal aan de andere kant.
0: Ja.
1: En dat betekent dat het omdat ze zo bang is, ja, betekent het dat het lijkt erop dat ze maar steeds wegloopt. Ze vindt geen rustplek.
0: Ja, precies.
1: En dat is juist zo belangrijk, vinden degene van Team Held. Ja, dat op het moment dat ze een rustplek vindt en daar gelokaliseerd kan worden, dan betekent het dat ze maatregelen kunnen nemen om haar op te vangen.

0: Met een elektrische rolstoel van Mobivit kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobivit.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
4: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver, geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
5: Goedemiddag, het is bijna 5:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws uit Drenthe. Een vliegtuigje heeft een noodlanding gemaakt in een weiland in Stadskanaal. Dat gebeurde in de omgeving van het vliegveld aan de Aviaweg. In het toestel zaten twee mensen, van wie één licht gewond raakte. En waarom het vliegtuigje een noodlanding moest maken, is nog niet bekend. Het vervangen van het hobbelige wegdek tussen Nieuwe Diep en Gieterveen wordt een stuk duurder. De oude fundering van de weg blijkt namelijk slechter dan verwacht en moet compleet worden vervangen. De gemeente heeft ruim een 500.000 euro extra geld nodig. A.N. Hunze had bijna 1,5 miljoen euro begroot. En in Bargen-Compascum, daar is vanmiddag een brand uitgebroken op een akker langs de N379. De brandweer had het vuur snel onder controle en kon voorkomen dat het vuur verder uitbreidde. Ook in Erica woedde eerder vandaag een akkerbrand en daar is het vuur inmiddels onder controle. Dit en veel meer ook te lezen op rtvdrenthe.nl en in onze app. En dan gaan we voor het weer naar Hans Nienhuis.
6: Mooi, Dimitris, goedemiddag.
5: Goedemiddag, ja, lekker zeg. Het is zomer in Drenthe.
6: Ja, het is echt briljant weer buiten. Tenminste, voor wie van hoog zomer houdt. Als je niet van hitte houdt, dan is het misschien best wel aan de hete kant. Want we hebben vandaag in het zuiden van Drenthe bijna 33 graden gehad. Ik had 32,9 op het eigen station. En ik heb van een paar waarnemers ook wat andere getallen binnengekregen die er sterk op lijken. 32,3 in Diever en 31 graden in Roderes. Dus ja, goed, het was op en top zomers vandaag. Met heel veel zon, eigenlijk geen hoge bewolking. En een zwak tot soms even matige zuidelijke wind die niet echt voor afkoeling zorgde voor vandaag. Gewoon, ja, niks op aan te merken.
5: Ja, en hoe gaat het nou vanavond verder en morgen?
6: Nou, de warmte zit in elk geval goed in de grond op dit ogenblik. Dus het koelt vanavond maar langzaam af. En eigenlijk na zonsondergang dan is het nog steeds ruim 20 graden. En vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 17 op het platteland en 18 of 19 in dorpen en steden. Ik sluit niet uit dat ergens vol in de bebouwing van Assen of Emmen dat het net 20 graden blijft, iets in die orde grootte. Maar morgen zien we toch wat ander weer. In de ochtend lijkt het allemaal nog op vandaag. Het is behoorlijk zonnig, het begint ook goed zonnig. De temperatuur die gaat als een speer omhoog en we gaan naar 29 of 30 graden toe. Maar dan komt er wat hoge bewolking op en in de bovenlucht begint de wind ook wat te draaien. Doet hij trouwens op de grond ook, zuidwest tot west en later noordwestelijk van richting. Het duurt eigenlijk de hele dag voordat die wind is gedraaid. Maar vooral wat er in de hogere luchtlagen gebeurt is interessant. Want er komt een oud onweerscomplex uit Frankrijk onze kant op. Die gaat net over Duitsland heen, maar de restanten ervan, waar al lang geen onweer meer in zit, die lijken ons te gaan schampen. En vanaf de middag neemt de bewolking toe. Dan wordt steeds dichter, de zon die kruipt in een nest en eigenlijk tegen de avond lijkt het erop dat er wat neerslag gaat vallen. Ik denk niet dat het heel veel voorstelt, maar toch, het gaat een aantal uur tegen regen aanzitten. Of er gaat net 1 of 2 millimeter neerslag uitvallen. En dat is zo'n beetje vanaf het uur of 4, 5 in de middag dat het in het zuiden van Drenthe binnenloopt. En in de avond verlaat dat Drenthe weer. Nou, vanwege de droogte van de ondergrond en de droge lucht waar we nog in zitten, is het heel moeilijk aan te geven hoeveel regen er dus werkelijk gaat vallen. Maar hou rekening morgenavond met misschien wat neerslag. Daarna op vrijdag is de wind gedraaid naar het noorden tot noordoosten. En dan krijg je weer datzelfde liedje als wat we heel vaak hadden deze zomer. Noordenwinden, ja, dan is het koud in het noorden van Drenthe. Nou, koud. 24, 25 graden nog. En het zuiden van Drenthe is dan 2 graden warmer. We zien vrijdag veel bewolking, de zon heeft het moeilijk. En in de middag kunnen er ook weer buien ontstaan. Zou een enkel wat feller exemplaar tussen kunnen zitten, maar de meeste buien zijn gewoon regenbuien. Kan een paar millimeter uitvallen en het is dus maximaal, nou, bijna 25 graden in het noorden van Drenthe. Maar halverwege de middag komt er wat verkoeling in en zakt de temperatuur een aantal graden. Want die noordenwind en de zeewind die gaan dan optiemen. En dan gaan we naar het weekend. Zaterdag en zondag temperaturen van een graad of 3, 24. Misschien zondag boven de 25. Zeker het zuiden van Drenthe wel. Het is die dagen ook weer droog. De zon is dominant. Toch zijn er nog wel wat wolken over, maar die leggen de zon niet al te veel in de weg. En dus het lijkt een gematigd zomersweekend met een temperatuur een paar graden boven normaal, waar ik helemaal niks op aan te merken heb.
5: Helemaal goed. Ik zet de barbecue aan, Hans.
6: Dat klinkt als een uitstekend plan.
5: Helemaal goed. Fijne avond.
6: Hetzelfde.
5: Zometeen hier op Radio Drenthe. Muziek van Supertramp en Ilse de Lange komt er ook aan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan.

0: Vergelijk op gaslicht.com. Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden
1: eSIM. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Studio Steenbergen.

0: Ilse de Lange. Op Radio Drenthe en Something Good. Het is bijna 17:15. Iedere werkdag tussen 17:00 en 18:00 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. Vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Michael Greve uit Veningen mag met zijn paard Denver... Ja, ik zei paard. Paard Denver. Naar Aken. Ja, en daar gaan ze niet heen om daar de akkers te begrazen. Nee. Het duo springt mee op het WK. En dat is niet alleen bijzonder omdat het een wereldkampioenschap is. Nee, dat is ook bijzonder omdat er een ticket valt te verdienen voor een nog groter evenement.
1: Ja, zeker. Het zijn weer kwalificaties voor de Olympische Spelen over 2 jaar in Los Angeles.
0: Ja. Yeah.
1: Dus dat is voor ons wel een belangrijk doel natuurlijk. En het is daarom mooi om erbij te kunnen zijn en hopelijk verder te kunnen groeien.
2: Want er is inderdaad gewoon een opmaat voor de Olympische Spelen in 2028 in Los Angeles. Maar hoe hoog moet je dan eindigen bij het WK?
1: Wij moeten bij de beste 7 landen eindigen van de 14.
2: Oké, gaat het lukken, denk je?
1: Ja, dat moet natuurlijk. Het is natuurlijk paardensport, dus kan allemaal. We moeten een klein beetje geluk aan je zijde hebben dat de paarden ook allemaal goed in vorm zijn. We doen het met z'n vieren.
2: Mm-hmm.
1: Dus als het allemaal een beetje de goede kant op valt, dan moet het inderdaad lukken. Maar als je even eentje een beetje pech hebt, dan val je zo weg en dan lig je achterop. Dus het is, moet nog wel even gebeuren.
2: Ja, want je rijdt nu een paar jaar op paard Denver. Dus paard Denver is ook wel heel erg belangrijk.
1: Ja, klopt. Zeker. Eigenlijk een zeer belangrijke factor natuurlijk in ons sport. En hij is eigenlijk in goede vorm. De bloei van zijn leven eigenlijk. 11 jaar is een mooie leeftijd.
2: Mm-hmm.
1: Vorig jaar zijn eerste Europese kampioenschap al meegesprongen. En ook al een keer in Aken geweest, waar we nu de wedstrijd hebben. Dus dat heeft wel voordelen al. Dus hij kent de entourage al een beetje, want het is al een bijzondere plek voor ons.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat heeft wel zijn voordelen dat hij er al een keer geweest is, daar goed gesprongen heeft. En zijn ervaring die hij nu de laatste jaren opgedaan heeft, hopelijk kunnen we het nu de vruchten ervan plukken.
2: Ja, want hoe bereid je dan zo'n paard erop voor? Want ja, hij moet er ook maar zin in hebben, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Dus op zich, je doet eigenlijk niet heel veel anders dan gewoon je wedstrijdritme vast te houden. En je probeert natuurlijk dat hij op dat moment wat voor hem genoeg gedaan heeft, maar ook niet te veel. Dus wel zijn wedstrijdritme gehad heeft.
2: Mm-hmm.
1: En genoeg op de hoogtes gesprongen heeft waar hij het WK op zou springen. Maar je wil ook niet dat hij al de kruid verschilt heeft natuurlijk. Dus dat is best wel een moeilijke balans, ja.
2: Ja, oké. Maar inderdaad, je veel oefenen, zodat het paard denkt zo van... nou, zo hoort het nou eenmaal en zo doen we het.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Oké. Nou ja, je kunt je dus kwalificeren voor de Olympische Spelen. Maar ja, kan paard Denver dan ook nog mee over 2 jaar?
1: Dat zou zeker kunnen, ja. Dan is hij 13 en dan is hij eigenlijk ook nog een goede leeftijd daarvoor. Dus dat kan al. Er zijn een paar die tot 17 wel meedraaien in de topsport. Dus dat zou eventueel wel mogelijk zijn, ja.
2: Oké, want het is ook je eigen paard?
1: Ja, klopt. Ik heb hem samen in bezit met Amerikaanse eigenaren. Zijn er klanten. En dus daarom hebben we ook besloten om deze te behouden voor de sport. En het doel is inderdaad wel om kampioenschappen ermee te springen. Dus dat is al 2 keer gelukt. Dus dat is wel mooi.
3: Dit is Radio Drenthe.

0: Caro Emerald. A Night Like This, Radio Drenthe. Het is bijna 6 uur. Zometeen vanaf 6 uur Johan Derksen met het programma Muziek voor Volwassenen. Morgen is Studio Steenberg er gewoon weer vanaf 3 uur. Met dan natuurlijk dat heerlijke uurtje tussen 3 en 4. Alleen maar 60s en 70s hits. En iedere werkdag tussen 5 en 6 blikken we op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag is het de dag dat er dit gebeurde. Ja, opvoeden is geen makkie en soms kan je daar best wel wat hulp voor gebruiken. De stichting Buurtgezinnen koppelt gezinnen die elkaar helpen. En in Hoogeveen en in De Wolde viert de stichting een bijzondere mijlpaal. Ze bestaan nu namelijk 5 jaar. De stichting helpt gezinnen met allerlei hulpvragen. Dat vertelde coördinator Elze Arkes vanmorgen bij Edwin.
1: Dat kan heel erg verschillend zijn. Het kan zijn dat ouders om wat voor reden dan ook zich overbelast voelen. Mentale problemen of fysieke problemen ervaren. Wat zorgen hebben over een van de kinderen die wat extra aandacht vraagt. Ouders die er alleen voor staan in het ouderschap. En met name ook gezinnen die weinig sociaal netwerk hebben of geen beroep kunnen doen op hun netwerk voor steun.
2: Ja, maar gaat het dan voornamelijk om hele grote problemen of ook gewoon om even advies van hoe zou ik dit dus doen?
1: Ja, de insteek van buurtgezinnen is wel om een koppeling zo langdurig te zijn. Dat mensen echt betrokken bij elkaar zijn. En dat hoeven, wat zijn grote problemen? Ik denk als je zelf met een probleem te maken hebt, dan kan het al snel groot voelen. Mm-hmm. Alleen het zijn, het gaat eigenlijk om hele praktische dingen. Gewoon het meedraaien in een ander gezin. Even een andere plek waar je welkom bent. Zodat ouders ontlast worden. Maar ook een opa en oma functie. Mensen die geen opa en oma hebben. Maar het kan ook praktisch zijn. Naar sport brengen of zwemles.
2: Maar
1: samen eten.
2: Ja, maar de afgelopen 5 jaar hebben jullie dus tientallen gezinnen geholpen. Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, als er dan een probleem is. Het is niet alleen maar even overleggen van hoe je iets kan aanpakken. Maar die kinderen komen dan ook bij een ander gezin even terecht?
1: Ja, dat klopt. Ja, op het moment, een hulpvraag komt bij ons binnen. Of een gezin dat zegt van, hey, ik kan wel wat ontlasting gebruiken. Dan ga ik bij de mensen op bezoek. En dan hebben we het erover van, hoe sta je ervoor? En wat zou jou kunnen helpen? En dan ga ik met dat zoekprofiel kijken of er een passend gezin is die hulp zou kunnen bieden.
2: Oké. En waarom zijn jullie 5 jaar geleden in Hoogeveen begonnen? Zijn daar meer problemen?
1: Niet per se problemen, maar de gemeente Hoogeveen omarmt ook dit initiatief en die ziet dat ook graag. Want door middel van het ontlasten van gezinnen kan je ook weer problemen voorkomen. Dat de problemen groter worden. Mm-hmm. Dus daarom is dat initiatief ook omarmd. Ja, en ik denk dat iedereen, we zijn uiteindelijk allemaal mensen. En we hebben te doen met de dingen die op ons pad komen en waarmee we te dealen hebben in het leven. Mm-hmm. En soms is dat net even wat uitdagender dan de andere keer. En op het moment dat je denkt van, hey, ik kan wel wat steun gebruiken. Op wat voor manier dan ook. Ja, dan zou buurtgezinnen misschien een mooi hulpmiddel daarbij kunnen zijn.
2: Ja, zijn er in Hoogeveen dan ook genoeg gezinnen te vinden die dan andere kinderen even willen opvangen?
1: Zeker. En we kunnen natuurlijk nog altijd gezinnen gebruiken die daarvoor openstaan. Op dit moment ben ik nog op zoek in ieder geval voor 10 gezinnen die een passend steungezin kunnen gebruiken. Dus mensen met die voelen van ik heb wel wat ruimte in mijn hart en in mijn tijd, die zijn van harte welkom. Radio.

0: werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
3: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildlands zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Muziek voor volwassenen.
7: Met Johan Derksen.

Het is een compositie van toetsenist Rod Argent van de Zombies. Maar de band was net uit elkaar. En Rod Argent was intussen bezig met zijn eigen band. Argent en zanger Colin Blunstone ging solo verder als Neil McArthur. Maar plotseling had de band een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 12 in Nederland. De Zombies. Time of the Season.

The Zombies, Time of the Season. Het nummer is geschreven door Paul Simon en het werd een hit voor Simon & Garfunkel. Paul Simon nam het echter ook solo op voor zijn album The Paul Simon Songbook en daarna verschenen er nog covers van The Hollies, The Grassroots, The Church en Billy Joe Armstrong. Paul Simon, I am a rock.

Paul Simon, I Am A Rock. Tommy Rowe uit Atlanta had grote hits met Sheila, Everybody, The Folk Singer en Hooray for Hazel. En dit was een nummer 1 hit in Engeland, Canada en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Australië, 4 in Duitsland. Tommy Rowe, Dizzy.

Tommy Rowe, Dizzy. Beverly, dat is een singer-songwriter uit de Filipijnen. En ze stond onder contract bij Strax Records in Japan. En haar nummers werden maar liefst in 14 Amerikaanse films gebruikt. Beverly, Got the One I Want To.

Beverly, get the one I want to. Het nummer komt uit de musical Hair en het was een single van de Amerikaanse zanger William Oliver Swalford en hij gebruikte Oliver als artiestennaam. Het werd de nummer 1 hit in Canada, nummer 1 hit 2 in Ierland en Nieuw-Zeeland, 3 in Amerika, 6 in Zuid-Afrika en Engeland en 8 in Australië. Oliver, Good Morning Starshine.

Oliver. Good morning, Starshine. Alexis Corner is geboren in Parijs, maar na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940 arriveerde hij in Londen. In 1949 werd hij pianist en gitarist in de Chris Barber Jazz Band en daar ontmoette hij mondharmonica-speler Cyril Davis en zij begonnen later een band, Blues Incorporated, met Charlie Watts, Jack Bruce, Ginger Baker, Long John Baldry, Graham Bond en Dick Hextall Smith. Alexis Corner, Go Down Sunshine.

Alex's Corner, Go Down Sunshine. Brian Poole, de zanger van de Tremolos uit Londen, ging in 1966 solo verder en zijn begeleidingsband ging zelfstandig verder en produceerde meteen grote hits. Silence is Golden, Even the Bad Times So Good en Hello World. En dit nummer werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika. Het eindigde 2 in Engeland en Ierland, 3 in Duitsland, 4 in Noorwegen en Nieuw-Zeeland, 5 in Zwitserland en Oostenrijk en 17 in Nederland. De Tremolos, Call Me Number 1.

The Tremolos, Call Me Number One. Duffy Power uit Londen werd op 17-jarige leeftijd ontdekt tijdens een talentenjacht met zijn band Duffy and the Dreamers met Graham Bond, Jack Bruce en Ginger Baker. En hij werd een van de belangrijkste boegbeelden van de Engelse blues scene. In 2014 overleed hij op 72-jarige leeftijd. Duffy Power, Halfway.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ain't Wasting Time van Nicky T en de Snake Charmers is het album van deze week. En Nicky T werkte nauw samen met bluesgitarist Ronnie Earl, die een soort mentor van hem was. Hij speelde ook op 5 albums mee van Ronnie Earl en toerde jaren met hem door Amerika. Nicky T en de Snake Charmers, The Glass.

Nicky T en de Snake Charmers, The Glass. Het is een compositie van Screamin' Jay Hawkins uit 1956... en er verschenen 275 covers onder meer van Manfred Mann, Dem, The Animals, Creedence Clearwater Revival, Brian Ferry, Joe Cocker, Buddy Guy, Annie Lennox, en dit is Nina Simone uit 1965, I Put a Spell on You.

Nina Simone, I Put a Spell on You. Don Partridge, dat is een zoon van een Engelse jazzgitarist. En zelf begon hij als straatartiest. In de jaren 60 begon hij op te treden op pleinen in Londen met Amerikaanse en Ierse folksongs. En hij werd de eerste one-man band in Engeland. En hij toerde met Eamon Corner, Gene Pitney, Status Quo, The Rolling Stones, Yes en The Love Affair. Dit is een eigen compositie. Het nummer 4 in de Engelse hitparade. Don Partridge, Rosie.

Don Partridge, Rosie. Kenny Rogers had 120 hits in Amerika en hij verkocht 100 miljoen albums. Hij begon bij de New Christy Minstrels. Later was hij de zanger van de First Edition. En dit is een solo-opname over een beroemde Amerikaanse oorlogsheld, de marinier Reuben James. Kenny Rogers, Reuben James.

Kenny Rogers, Reuben James, Tim Hart en Maddie Pryor maakten deel uit van de Engelse folkrockband Steel Eye Span, maar ze maakten samen ook nog drie albums. Tim Hart en Maddie Pryor. Adieu, sweet, lovely Nancy.

Tim Hart en Maddie Pryor. Adieu, sweet, lovely Nancy. Percy Sledge had in 1966 een wereldhit met When a Man Loves a Woman. Daarna scoorde hij nog een serie grote hits. Warm and Tender Love, It Tears Me Up, Take Time to Know Her. Dit werd alleen een hit in Amerika voor Percy Sledge. My Special Prayer.

Percy Sledge, My Special Prayer. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ralph McTell uit Londen had een groot hit met Streets of London. Het nummer eindigde 2 in de Engelse hitparade en het werd maar liefst 200 keer gecoverd. Daarna maakte hij nog 76 albums, maar hij scoorde geen hits meer. Ralph McTell, Mrs. Adlam's Angels.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20, die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen, reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
10: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
11: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
9: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Drenthe.
12: De avond van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in

0: Sophia.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
3: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
2: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
1: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
2: Zo gold voor Mukke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
1: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daar bij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclaven zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse Voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer, vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Radio Drenthe.